0: Goedenacht. Bij een brand in een flat in Rotterdam is 1 dode gevallen. De brand ontstond op de bovenste verdieping. Sommige bewoners hoorden voor de brand een knal. De brandweer vond tijdens het blussen een dode man achter zijn voordeur. Ze probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Er wordt nog altijd veel gereageerd op de dood van zangeres Journey Kaagman. Maar ze wordt ook geroemd om haar inzet voor de rechten van muzikanten. Buma Cultuur zegt dat de muziekwereld een icoon is verloren. Kaagman was voorzitter van de voorloper van die stichting. En Angela Groothuizen zegt dat ze minister van Cultuur had moeten worden. Een rechtbank in de Amerikaanse staat New Mexico heeft een boete van bijna €500 miljoen opgelegd aan Meta, het bedrijf achter Facebook. De rechter vindt dat het bedrijf schade heeft aangericht aan de gezondheid van tieners. Ook moeten ze maatregelen nemen om social media minder verslavend voor tieners te maken. Meta gaat in beroep. En Ajax en FC Twente zijn goed begonnen aan de derde voorronde van de Conference League. Ajax speelde thuis tegen het eerste Shelbourne en won met 3-1. De nieuwe keeper, Mark ter Stegen, zat op de bank. Twente is eigenlijk al zeker van een plek in de play-offs. Het droogde FC Dutch uit Slowakije af met 6-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. De brandweer heeft het vuur in de duinen van Oudorp onder controle. Gistermiddag brak er een felle natuurbrand uit. 2000 vierkante meter natuur is afgebrand en een brandweerman raakte zwaar gewond. De lokale burgemeester heeft de hulpdiensten bedankt en benadrukt dat het veel erger had kunnen aflopen. Aanstaande woensdag is er een grote zonsverduistering in Nederland, de grootste in meer dan 25 jaar. En dat zorgt ervoor dat de prijzen van eclipsbrillen, waardoor je veilig naar de zon kunt kijken, de pan uitreizen, meldt Hart van Nederland. Een bril van een paar euro kost nu soms wel 25 euro. Rusland is bereid om in de komende jaren een NAVO-land aan te vallen om te testen hoe daarop gereageerd wordt, meldt de Wall Street Journal op basis van rapporten van Amerikaanse geheime diensten. Het zou om een aanval over land kunnen gaan of een cyberaanval. Hoe groot de kans is dat de Russen het ook echt doen, is niet bekend. En de reclameposter voor de nieuwe horrorfilm The Mummy mag van de Britse reclamecommissie niet meer in de Londense metro hangen. Er waren 30 klachten binnengekomen van mensen die de poster te eng vonden. Op de poster was een gemummificeerde vrouw met grijze huid en een opgezwollen oog te zien. Filmstudio Warner vindt het maar onzin. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar, 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Seizoenkaarten voor eredivisieclubs zijn bijna overal duurder geworden. Ze kosten nu gemiddeld €266. Alleen Feyenoord heeft hun kaarten goedkoper gemaakt. PSV heeft de duurste seizoenkaart, bijna €350. En ADO Den Haag heeft de goedkoopste, daar ben je €185 kwijt. Ook dit weekend kunnen er nog geen treinen tussen Boksmeer en Venray rijden, waar eerder deze week een grote bosbrand was. Dat zou eerst alleen nog vandaag zijn, omdat het vuur af en toe weer oplaaide. Het spoor tussen Boksmeer en Nijmegen lag er al uit door werkzaamheden. President Trump heeft een nieuwe wet ondertekend die wat hij noemt geboortetoerisme tegen moet gaan. Dat gaat over mensen die speciaal naar Amerika reizen om daar te bevallen. Volgens de grondwet krijgt iedereen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt een Amerikaans paspoort. Het Hoge Rechtshof hield een eerdere wet hierover nog tegen. En het zeewater in Spanje was nog nooit eerder zo warm als nu. Bij Mallorca werd een watertemperatuur van 33 graden gemeten. Normaal gesproken is het water in de Middellandse Zee zo'n 4 graden kouder. Wetenschappers zeggen dat de oorzaak door de mens veroorzaakte klimaatverandering is. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Hey, see you the Sunshine Band, and that's the way I like it. Het is exact 6 uur. Goedemorgen, nu.nl nieuws. Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. Hij is onder controle. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp. Bij de brand is zo'n 2000 vierkante meter natuur afgebrand. Dat is ongeveer een kwart van een voetbalveld. Daarnaast raakte ook nog een brandweerman zwaar gewond. De loco-burgemeester heeft de hulpdiensten bedankt, want het had ook nog veel erger kunnen aflopen. Dan naar Rotterdam, waar een dode is gevallen bij een brand. Het vuur brak gisteravond uit in een flatgebouw. De brandweer vond het slachtoffer achter zijn voordeur en de oorzaak wordt nog onderzocht. Wel gaven meerdere bewoners aan dat ze kort voor de brand een harde explosie hebben gehoord. Rusland wil mogelijk de NAVO aanvallen. Daarmee willen ze testen hoe landen zoals Nederland en Amerika reageren. Volgens een rapport van Amerikaanse geheime diensten kan het gaan om een kleinschalige aanval op een bondgenoot of een grote cyberaanval. Ja, of Rusland dit ook echt gaat doen, is nog maar de vraag. En voetbal, Ajax en FC Twente hebben goede zaken gedaan. Beide clubs wonnen gisteravond in de voorronde van de Conference League. Twente was met 6-0 te sterk voor een club uit Slowakije. Ajax won met 3-1 van een club uit Ierland. En de aanvoerder van de Amsterdammers, Davy Klaassen, was nog wel kritisch bij Ziggo.
2: Ik denk dat het wel beter moet. Ja, wij moeten eigenlijk ongeacht de tegenstander iets beters op de mat leggen. En natuurlijk, een 3-1 in zo'n wedstrijd is een prima uitgangspositie, maar je wil natuurlijk meer.
1: Volgende week spelen Ajax en Twente de returnwedstrijden. Het weer van Weerplaatsen. De ochtend begint nog bewolkt. Lokaal nog een spatje regen. Vanmiddag meer zon en het wordt 20 tot 24 graden.
3: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: En goedemorgen op de vrijdagmorgen. Zometeen de Steve Miller Band, ook Whitney Houston, na Jermaine Jackson en Pia Sarora. Joe!

0: Trailerband en de Joker.
1: Dit is Joe.
2: Goedemorgen.
1: De Koen en Sander Show met Edwin Noorlander.
0: Het is de start van de vrijdag 7 augustus 2026 op de kalender. Edwin hier op de plek van Koen en Sander. Zij genieten van een welverdiende zomervakantie. Ga eventjes naar Kaatsheuvel, want de Efteling is op zoek naar Sneeuwwitje. Ja, er wordt een nieuwe entertainment act rond Sneeuwwitje voor het aankomende winterseizoen nu bedacht. En er zijn auditieoproepen gedaan. Zoeken acteurs die de boze koningin, de jager, de prins en kunnen spelen in een voorstelling. Er zijn wel eisen, je moet goed kunnen acteren, maar ook beschikken over een sterke solistische zangstem. Ja, Sneeuwwitje was in 1952 een van de eerste 10 uitbeeldingen die te zien was in de Efteling in het Sprookjesbos. En je aanmelden, dat kan je doen op de website van de Efteling. En een ezel stoot zich niet 2 keer aan dezelfde steen. Nou, een gezin uit België wel. Zij boekte via booking.com een vakantiehuisje in Italië. Maar dat bleek een spookhuis. Een advertentie van een woning die helemaal niet bestond. Nou, daarna boekten ze opnieuw een vakantiehuis. Weer bij booking.com. Kwamen ze weer uit bij een huis dat helemaal niet bestond. Nou, uiteindelijk hebben ze het lokale toerismebureau in de arm genomen. En die hebben uiteindelijk gezorgd dat ze toch nog een vakantieadresje hebben gevonden. En aankomende woensdag wordt het een interessante dag. Om 7:11 'savonds. Dan schuift de maan voor bijna 90% voor de zon. En wie wil kijken, doet dat het best op een plek met vrij uitzicht met een speciale eclipsbril. En gisterochtend belden we eventjes met sterrenkundige Anko van Hal, die even uitlegde waarom je het echt moet zien deze woensdag.
3: Pas in 2081 krijgen we hier weer een gedeeltelijke eclips die ongeveer net zo groot is.
0: Maar dan moet ik ouder dan 100 worden, Anko. Ja, ik weet niet of dat gaat gebeuren. Dus
3: nou, dit is voor mij.
0: Het voelt als once in a lifetime. Ja.
3: Ja, once in a lifetime. En voor de totale zonsverduistering helemaal een drama, hoor. Dat is pas 7 oktober 2135 in Nederland.
0: Ja, dus je moet dit wel eventjes gaan kijken, anders krijg je enorme FOMO, denk ik. Heb je een speciale bril dus voor nodig? Gisteren heb ik al 100 van die brillen weggegeven. Ik kreeg zoveel appjes binnen hier in de Joe-app, dat ik nog even naar de grote baas ben gelopen. En later deze ochtend hoor je daar meer over, want misschien kunnen we wel wat meer brilletjes weggeven. Vandaag wordt het een wisselvallige dag. Tenminste, we beginnen nog bewolkt met lokaal een spatje regen. Maar vanmiddag is er meer ruimte voor de zon. Temperaturen liggen tussen de 20 graden in het noorden en de 24 graden in het zuiden van het land. Zometeen wakker worden met Whitesnake. En eerst de prachtige stem van Whitney Houston.

0: Whitesnake bij Joe. And here I go again.
1: Het beste van de Koen en Sander Show bij Joe.
0: Koen en Sander hebben zomervakantie. Ze zijn er na volgende week weer. En je hoeft ze niet helemaal te missen. Want af en toe blikken we terug in de ochtendshow op de afgelopen maanden van de Koen en Sander Show. Ja, en ze kennen elkaar uiteraard al heel erg lang. Ze maken het een en ander met elkaar mee. Maar ook zonder elkaar. En we nemen je even mee terug naar 6 juli. Een maandje geleden dus. Want toen was het een bijzonder jubileum voor Sander.
2: Afgelopen weekend was het 20 jaar geleden. Dat Sander ging streaken op Wimbledon.
3: Ik schaam me niet heel snel. Ik denk, ja, als je aan zo'n programma Twijfel voor je Dij mag meedoen, waarom dan niet gewoon streaken op Wimbledon? Ja, als je het doet, moet je het goed doen. Ik spring dat veld op en ik loop. En ja, ik denk in één keer, wat zal ik nu eens gaan doen, joh? Want daar heb ik dus geen seconde over nagedacht. En ik denk, dus, waarschijnlijk springen er 20 agenten op mij. Maar die gingen dus een kist in. En probeerde een deken te ontwikkelen. Maar dat zat opgerold. Nou ja, lang verhaal kort. Uiteindelijk ben ik naar hun toe gelopen. Heb ik nog een ratslag gemaakt. Die deken omheen gekregen. En toen ben ik afgevoerd. Ja, toen heb ik nog denk ik 6,5 uur vastgezeten.
2: Ik heb hier nog wat audio die kan laten horen dat jij opgepakt wordt. Ik hoor jou zeggen no comment.
3: Ja.
2: No comment.
3: Ja. Ik wil niet al te veel uit. Nee, er was een vrouw, een politieagent, die arresteerde mij. Die nam mij mee. Die was even 1 minuut heel boos. Die zei, waarom doe je nou dit tijdens mijn dienst? En dan moet ik dat helemaal gaan regelen.
2: Oh, ja, ja.
3: En die zei na een minuut eigenlijk dat ze het toch wel leuk vond. Dus die zei ook, als je zo naar buiten loopt, staan er waarschijnlijk allemaal pers en fotografen. Dan moet je dus zeggen, no comment. Ik liep nog wel steeds in mijn naki.
2: Ja.
3: Met een doek ontwikkeld.
1: Koen en Sander. Elke ochtend van 6 tot 10. Bij Joe.

0: Depeche Mode en Enjoy the Silence bij Joe. Over een paar minuten spelen we een nieuwe ronde van de beroepentest. Had jij het beroep van de dag te raden, dan kun je een Coen en Sander Show pakket binnen. En het nieuws, dat heeft Carné. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, ook deze ochtend gaat het nog veel over het overlijden van Journey Kaagman. En je hoort zo wat ze heeft betekend voor mensen.
2: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
14: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
15: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: 6:30. Het weer van Weerplaza. Nu nog bewolking, lokaal een buitje ook. Maar vanmiddag meer zon, wordt 20 tot 24 graden. En deze vrijdagmorgen is nog lekker rustig op de weg. Er wordt ook helemaal geen zware spits verwacht. Je kunt overal doorrijden. Goeie reis. Dit is jou. En dan het laatste nieuws van nu.nl. Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. We beginnen in de duinen van Ouddorp, Zuid-Holland. Daar was gisteren een grote brand. Maar na uren blussen is die onder controle. Een brandweerman is daarbij wel zwaar gewond geraakt. Hij werd aangereden door een blusvoertuig. De politie heeft in Eindhoven ruim 100 flessen lachgas gevonden. En die lagen in een bestelbus. Agenten kwamen de bus op het spoor na een tip. En alle flessen zijn in beslag genomen, maar er is nog niemand opgepakt. Ja, volgens de politie dienen dit soort busjes vaker als een stiekem opslagplek. En ze roepen mensen dan ook op om verdachte situaties meteen te melden. Nog een bijzonder verhaal uit Ecuador. Daar klapte de glijbaan van een KLM-vliegtuig per ongeluk uit. Zou zijn gebeurd door een menselijke fout. Zorgde zorgde voor flink wat vertraging. De uitgeklapte glijbaan van het toestel moest eerst volgens protocol worden geïnspecteerd, in ingevouwen of vervangen worden. En het vliegtuig vertrok uiteindelijk 4 uur later naar Amsterdam. Ja, en nog altijd veel reacties na het overlijden van Journey Kaagman. Gisteravond werd bekend dat zij op 79-jarige leeftijd is overleden. Veel mensen zullen Kaagman kennen als de zangeres van de band Earth and Fire. Daarmee scoorde ze deze hit. Daarnaast was Journey Kaagman ook bekend als jurylid van Idols. Daarin zat ze jarenlang naast mede-jurylid Erik van Tijn. Volgens hem was Kaagman heel succesvol, dat zegt hij bij de NOS.
8: Een hele bijzondere zangeres met een heel eigen geluid. En het was ook hele goede, aparte, mooie muziek. Allemaal prachtige liedjes die ze geweldig zong. En het werden ook grote hits. En ik hoop voor Nederland dat iedereen denkt, wat was het toch een geweldige vrouw, geweldige zangeres. En wat was ze leuk, spontaan in haar commentaar.
1: En de eerste winnaar van Idols, Jamai, is Kaagman eeuwig dankbaar, zo zegt hij. Zij zag hem echt zitten en volgens Jamai won hij mede door Kaagman ook echt Idols.
0: Ja, ze heeft heel veel betekend, hè, voor de Nederlandse muziekindustrie inderdaad. En ja, we hebben haar, ik heb haar nooit ontmoet overigens hoor, maar bij Idols heb ik, ja, ik word 40 dit jaar, dus Idols is wel een beetje waar ik haar heb leren kennen eigenlijk. Want dat was ik een jaar of 17, 18 denk ik. Ja. Jij misschien ook wel.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. En daar zagen we haar natuurlijk als een coole tante. Maar ik moest altijd enorm om haar lachen. Ik vond haar fantastisch.
1: Ik ook. En zeker later bij Idols. Want je had eerst die periode natuurlijk met Erik van Tijn en Henk-Jan Smit.
0: Ja. En later Jansen was er ook nog.
1: Ja, en toen kreeg je Gordon. En daar had ze altijd wel ook een dingetje mee. We altijd zaten de geinen samen en dan werd ze ook wat losser voor mijn gevoel. De eerste periode was ook wel een beetje streng.
0: Er staan fantastische fragmenten op YouTube. Daar kan je heel veel Idols-audities terugvinden. Ja. En dat is toch ook erg leuk. Leuk
1: blijf goud.
0: En later vanochtend gaan we nog wel eventjes wat muziek draaien ook van Journey Kaagman. Carné, dankjewel. Tot zometeen weer. Wij gaan naar de beroepentest. Jordi gaat meedoen vanochtend. Jordi, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: 30 jaar, je komt uit Assen. Dat is wat ik tot nu toe van je weet. En ik ga je de eerste vraag stellen op zoek naar jouw beroep. Welke opmerking of vraag krijg jij regelmatig over jouw werk?
9: Vind je dat niet eng?
0: Vind je dat niet eng? Oké. Okay. Nou, blijf hangen, Jordi. Spreken we zo met elkaar verder.
9: Helemaal goed.
0: Over een paar

0: Queen and I Want to Break Free. Zometeen Jermaine Stewart. Ik ben op zoek naar de roep vandaag van Jordi uit Assen van 30. Stuur vooral een berichtje in de Joe-app als jij denkt te weten wat hij voor de kost doet. Kun je een Koen en Sander Show pakket mee verdienen. Jordi, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: De eerste vraag. Welke opmerking of vraag krijg je regelmatig over jouw beroep?
1: Vind je dat niet eng?
0: Vind je dat niet eng? Oké. Okay. Wat zie jij om je heen als je op je werk bent?
1: Vooral heel veel huizen, bomen. Nou ja, vooral de buitengebieden, zeg maar.
0: Okido, wat is het minst leuke aan jouw werk?
1: Het minst leuke aan mijn werk. Dat is een hele goeie.
0: Dank je.
1: Ik denk.
0: Heb je ook een goed antwoord?
1: Ik denk tanken. Dat doet het pijnste.
0: Tanken, dat doet het minst. Ja, dat snap ik. Ja, dat is pijnlijk. Wat voor mensen kom je mee in contact?
1: Van jong tot oud.
0: En is het meer jong of meer oud?
1: Wel meer jong.
0: Wat zijn jouw werktijden?
1: Dat varieert, maar meestal zijn mijn werktijden van 10 uur 's ochtends tot ongeveer 9 uur 's avonds.
0: Oh, dus je bent vroeg wakker vandaag. Ja.
1: Ja.
0: Heeft het weer ook invloed op jouw werk, Jordi?
1: Ja, zeker.
0: En wat dan bijvoorbeeld?
1: Nou ja, bijvoorbeeld zware sneeuwval of ijsregen dat we in afgelopen

0: Bonnie Tyler en It's a Heartache hoorde je bij Joe. Vanilla Ice komt eraan.
1: De Koen en Sander beroepentest.
0: We eerst even kijken of we het beroep van Jordi kunnen vinden. Hij komt uit Assen, is 30 jaar en hij krijgt vaak de opmerking: vind je dat niet eng over zijn werk? Om zich heen ziet hij veel het buitengebied, huizen, bomen, ga ze maar door. Minst leuk aan zijn werk vindt hij tanken. Hij komt met jong en oud in contact, maar vooral met jonge mensen. Werktijden variëren heel erg, maar meestal begint hij om 1:50 's morgens en duurt het tot maximaal 9:00. Het weer heeft invloed op zijn werk, bijvoorbeeld veel regen of zware sneeuwval. En het meest in zijn handen heeft hij niks. Nee, zijn handen zijn eigenlijk leeg tijdens het werk. Jordi, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik heb heel veel binnengekregen. Laten we eerst eens even kijken naar wat audio-appjes. Brenda, die heeft dit ingesproken. Of haar kindje, denk ik.
3: Ik denk dat Jordi op een vrachtschip werkt. Nou, doei.
0: Ja, nou, zit je op een vrachtschip, Jordi?
2: Nee.
0: Dat is niet goed. Nog een audio-appje. Daniela.
4: Luchtballonbestuurder.
0: Luchtballonbestuurder, zegt ze. Wat is dat?
2: Nee, ook niet.
0: Is ook niet goed. Oké, okay, nou, Bert dan.
5: Goedemorgen. Volgens mij is Johnny Weerman op de tv.
0: Weerman op de tv? Komt ook binnen.
2: Nee. Ik ben een andere Jordi.
0: Ja, er is inderdaad nog een Jordi bij het RTL weer. Maar dat ben jij niet. Oké, okay, nog een Johan hier.
6: Ongediertebestrijding.
0: Ongediertebestrijding, doe je dat?
2: Nee, ook niet.
0: Ook niet. Nou, even naar de telefoon dan. Jules, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Welk beroep heb jij bedacht?
7: Kraanwagenchauffeur op hoogte.
0: Kraanwagenbestuur op hoogte. En waarom denk je dat, Jules?
7: Nou ja, hij zegt dat het weer invloed heeft. En Pintje had niet eng, dus ja. Ik denk dat dat is.
0: Alright. Jordi, ben jij kraanwagenbestuurder?
2: Nee, ook niet.
0: Is ook niet goed. Jules, dankjewel voor het meedoen. Mooie vrijdag nog.
7: Succes.
0: Hoi. Hoi. Marcel, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Welk beroep heb jij?
8: Ik denk dat Jordi weginspecteur is bij Rijkswaterstaat.
0: Oh ja. Nou, helemaal niet gek gedacht, denk ik. Jordi, ben je dat?
2: Nee, dat ben ik ook niet.
0: Ben je ook niet. Oké, okay, helaas. Jammer. Marcel, dankjewel voor het meedoen. Ivo, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Hallo, welk beroep heb jij bedacht?
9: Ik dacht dat Jordi rijinspecteur is.
0: Rijinstructeur. Ja.
9: Dat klopt helemaal.
0: Oh, ja, we hebben goed. Je vertelt wel gelijk. Nou, top. Ja, dat jij hebt natuurlijk veel meer met jonge mensen te maken. Ik snap het. Ja. En je handen zijn dan leeg, want je hebt wel extra pedaaltjes natuurlijk, maar geen stuur.
9: Nee, klopt inderdaad. Ja, als ik het stuur moet pakken, dan moet ik verrijken. Dat lukt wel hoor, daar niet van.
0: Ja, moet je misschien wel eens ingrijpen, ja. Oké, okay, nou, ja. Gefeliciteerd in ieder geval, Ivo. We gaan de Koen en Sander Show pakket naar je opsturen.
7: Super, dank je.
0: Oké, okay, yo. Ja, moet je vaak ingrijpen, Jordi?
2: Nou, op zich valt het mee. Natuurlijk zijn er altijd, de ene ligt het wat meer dan de ander. En bij de een moet je wat meer ingrijpen dan bij de ander. Maar voor de rest, nee, het valt op zich wel mee.
0: En mensen die nou veel gegamed hebben, die misschien wel zo'n stuurtje hebben bij een game, kunnen die nou sneller goed rijden ook dan?
2: Nou, dat valt denk ik op zich wel mee. Het is meer de mensen die meer opletten bij hun ouders achter op de achterbank, zeg maar. Dat die meer ervaring hebben.
0: Oh ja, serieus?
2: Ja, dat die gewoon het sneller in de vingers hebben. Ja. Nou,
0: dat is dus een tip voor iedereen die nu zit te luisteren en die nog een jaar of 15, 16 is, die over een paar jaar dus aan de bak mag. Kijk alvast goed mee met papa en mama. Als je op de achterbank zit.
2: Dat is inderdaad een hele goede tip. Ja.
0: Oké, okay, leuk. Jordi, dankjewel dat jouw beroep vandaag in de spotlight mocht staan bij de beroepentest. En werk je weer vandaag, hè?
2: Ja, komt helemaal goed.
0: Hoi, hoi.
2: Hey, hoi.
0: Heb je ook een leuk beroep waarvan je zegt: Edwin, mooi als je die een keertje in de spotlight wilt zetten bij de beroepentest. Meld je eventjes aan via de Joe-app. Kunnen we ook met z'n allen jouw beroep een keertje gaan raden. Hier is Vanilla Ice en Ice Ice Baby.

0: Vanilla Ice en Ice Ice Baby. Het nieuws van 7 uur. Carné, goedemorgen.
1: Goedemorgen, met zo'n flinke boete voor het bedrijf achter Facebook en Instagram.
0: En ook Tina Turner en het best, hoor je zo.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
6: Müllermilk, the moo you can't resist.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf 319 euro per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van 489 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.nl/zakelijk.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
14: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
15: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
16: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
15: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we al?
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
18: Kampioenen!
17: En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Het is bijna 7 uur. Goedemorgen, nu.nl nieuws. Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. Een flinke boete voor Meta, het bedrijf achter Instagram en Facebook. Ze moeten bijna een half miljard euro betalen. Een rechter in Amerika vindt het namelijk dat het bedrijf schade heeft aangericht aan de mentale gezondheid van kinderen. Apps zoals Instagram en Facebook moeten daarom minder verslavend worden gemaakt. Meta is er niet mee eens, ze gaan in hoger beroep. In Ouddorp in Zuid-Holland is een brandweerman gewond geraakt bij het blussen van een grote natuurbrand. Het vuur woedde daar in de duinen en de brandweerman werd aangereden door een bluswagen. De brandweer vertelt er meer over bij de NOS.
20: Een watertankwagen met 30.000 liter water. Ja, tijdens het binnenrijdend gebied is hij gewond geraakt.
1: Ja, de man raakte zwaar gewond en de brand is inmiddels onder controle. Rusland wil misschien een NAVO-land aanvallen om te kijken hoe we reageren. Met zo'n actie willen de Russen de reactie testen van bondgenoten zoals Nederland en Amerika. De Amerikaanse geheime diensten spreken over een kleinschalige aanval of een cyberaanval. En niemand weet nog of de Russen dit ook echt van plan zijn. En dat was een lekkere avond voor Ajax en FC Twente. Beide clubs hebben gisteravond gewonnen in de voorronde van de Conference League. Twente won met 6-0 van een club uit Slowakije. Ajax met 3-1 van een club uit Ierland. Ja, bij Ajax maakte de Duitse international Julian Brandt zijn debuut. Is hij trots op, zegt hij bij Ziggo.
18: Wanted to be part of all of this. And now we are starting. Today you saw we had a decent game, but we have things to improve.
1: Ja, volgende week spelen Ajax en Twente de returns. Nog het weer van Weerplaza. Het is bewolkt nog met lokaal een bui. Vanmiddag meer zon, 20 tot 24 graden.
19: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Yes, nou, toch een beetje summertime met DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince. Zometeen naar Tina Turner. Hier is de best.

0: DJ Jesse Jeff, The Fresh Friends en Summertime.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.
2: Met Edwin Noordander.
0: Het is 9 minuten over 7. Goedemorgen, start van vrijdag 7 augustus 2026. Edwin hier op de plek van Koen en Sander. We beginnen even met droevig nieuws wat zojuist binnenkomt. Want acteur Peter Faber is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij speelde onder andere in de films Soldaat van Oranje, Siska de Rat en Schatjes. Hij was tot op hoge leeftijd actief. Zijn laatste filmrol speelde hij in 2023 met zijn zoon Jesse. Was hij toen te zien in Sweet Dreams. En Peter Faber had een mooie kijk op het leven.
3: Het leven heeft geen zin. Het leven vraagt welke zin jij eraan geeft. Het mag alles zijn. Maar de zin die je eraan geeft is een actiewoord, hè? Is een werkwoord. Geven.
0: Ja, begin juli werd hij opgenomen in het ziekenhuis nadat hij benauwd was geworden. Het bleek te gaan om hartproblemen die niet meer verholpen konden worden. En hij is aanstaande maandag wordt in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord een openbaar afscheid voor hem gehouden. Tussen 10 en 12 'smorgens kan er een laatste groet aan hem worden gebracht. En Peter Faber is dus 82 jaar geworden, is net bekend geworden. Dan reizen we even door naar het zonnige Ibiza. Daar zit Timothy, die doet mee aan het bekende televisieprogramma B&B Vol Liefde. Daarin zijn Nederlandse bed-and-breakfast-eigenaren te zien die over de hele wereld op zoek gaan naar de liefde. En bij Timothy op Ibiza is dus Bari aangekomen. Of zij helemaal op één lijn liggen.
4: Als we het verder zouden willen onderzoeken, dan zou je me vaker moeten vastpakken. Iets meer genegenheid moeten tonen, fysiek contact. Dan komen we er nog een beetje.
5: Ik ken je anderhalve dag. Wil je meteen al het nest in?
4: Nou, liever het echt als ik een nest aan wil, ook heel lang had ik je binnen een euro een nest kunnen krijgen.
5: Nou, je bent een hele knappe jongen, maar zelfs als je heel knap bent en diepgang hebt en de hele tijd recht in mijn ogen aankijkt, krijg je mij niet meteen het nest in, hoor.
0: Nou, weten we dat ook weer. Komt trouwens ook nog ineens een nieuwe B&B-houder bij dit seizoen. De Franse kasteelvrouw Mireille doet binnenkort ook haar intrede in B&B Folly.

Michael Jackson and The Way You Make Me Feel bij Joe. Deze zomer zijn we op zoek naar het allerleukste uitje van Nederland. Dat doen we door middel van Renk het Uitje. Ik strooi met tickets voor allerlei uitjes in Nederland. En misschien win jij er wel vier. Mag je voor ons op pad? In ruil daarvoor wel even een review van je nodig. En een cijfer voor de plek waar jij bent geweest. Op dit moment staat Toverland in Zevenum, het attractiepark, helemaal bovenaan. En 9,1 maar liefst. Maar ik heb hier ook nog vier tickets liggen voor Kinderpretpark Juliana Toren in Apeldoorn. En zometeen kun je die gaan winnen. Dus als je nu zit te luisteren en denkt van, nou, dat vind ik een leuk uitje deze zomer om met de kids naartoe te gaan. Blijf hangen, je hoort zometeen hoe je er kans op maakt. En hoe jij die voor ons kan gaan reviewen. Audio Malik komt eraan, na de Rembrandts. Dit is I'll Be There For You bij Joe.

0: Human League. En Human hoorde je bij Joe wakker worden met het beste van het beste uit de 70s, 80s en 90s. Nieuws zometeen van 7:30. Goedemorgen, Carnetje.
1: Goedemorgen. Ja, mocht je het nog niet hebben meegekregen, maar acteur Peter Faber is overleden. En straks vertel ik je alles over hem.
0: En verder komt er muziek aan van onder andere de Pointer Sisters en No Doubt.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis.

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Van school is

0: of doneer.
1: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
2: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend, online, leren.
11: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
15: Het is exact 7:30. Goedemorgen, het weer van Weerplaza. Bewolking, lokaal een buitje ook, maar vanmiddag meer zon. Het wordt 20 tot 24 graden dan. En op de weg is het nog altijd rustig. Blijft waarschijnlijk ook zo. Het is de vrijdagochtendspits en ook nog eens een keer zomervakantie. Dus ja, lekker doorrijden. Goeie reis. En dan het laatste nieuws van nu.nl. Carné van der Brink.
16: Goedemorgen. Peter Faber is op 82-jarige leeftijd overleden. De acteur speelde in tientallen Nederlandse films, zoals Schatjes, Soldaat van Oranje en Siske de Rat. In de laatste film speelde hij de vader van Siske, die terugkomt van zee om een nieuw leven op te bouwen.
17: Kom alleen het papier even brengen.
18: Wat voor papier?
17: Het papier van onze scheiding. Ik ben het nou weer vergeten.
16: En Faber speelde ook in series zoals Goede Tijden, Slechte Tijden en in Voor- en Tegenspoed. Daarnaast deed hij ook nog mee aan het RTL-reisprogramma Beter Laat Dan Nooit, waar hij nu op stap gaat met andere tv-iconen Gerard Cox, Barry Stevens en Willy Bort Verkne.
15: Ja, en Barry Stevens is eigenlijk nu de enige van die vier die er nog is.
16: Ja, dit is wel echt een icoon hoor, voor de Nederlandse film. Maar ook twee toneelprijzen voor Louis D'Or, de belangrijkste toneelprijzen. Dus ja, je vergeet dan ook weer wat een icoon dit is geweest voor de Nederlandse cultuur. Ja,
15: ik zat net eventjes, want blijkbaar staat heel Siske de Rat staat op YouTube. Dat is de film waar ik hem het meest van ken eigenlijk. Mooie film vind ik dat altijd.
16: Ja, er zijn hele generaties. Peter Faber altijd constant geweest. Dat is altijd wel geweest. Of je een Max Havelaar, Schatjes, Siske de Rat. En dan later ook weer deed die dingen voor het Sinterklaasjournaal. Ja, zoveel. Ja. Ja,
15: enorme cv inderdaad. En maandag is er een afscheid, toch?
16: Ja, zeker in Amsterdam-Noord een openbaar afscheid. Mensen kunnen in het Zonnehuis tussen 10 en 12 een laatste groet aan Faber brengen. Ander nieuws dan. Meta is opnieuw op de vingers getikt. Het bedrijf achter Facebook en Insta moet bijna een half miljard euro betalen. De rechter vindt namelijk dat het bedrijf schade heeft aangericht aan de mentale gezondheid van kinderen. Apps als Instagram en Facebook moeten daarnaast minder verslavend worden gemaakt. Nog nooit eerder was het water in de Middellandse Zee zo warm, dat zeggen weerbureaus in Spanje. Voor de kust van Mallorca werd de 33 graden aangetikt. En normaal gesproken is het zeewater daar 4 graden kouder. En volgens wetenschappers komt het door de klimaatverandering. En met de grote zonsverduistering op komst reizen de prijzen van eclipsbrillen de pan uit. Een brilletje van een paar euro kost nu ineens 25 euro. En zo'n bril heb je nodig om veilig volgende week naar de grootste zonsverduistering in meer dan 25 jaar te kunnen kijken. Ja, en is ook heel donker, legt deze verkoper uit bij Hart van Nederland.
0: Dan zetten mensen hem op en dan zeggen ze, ja, hij doet het niet, want ik zie niks. Maar ik zie nu ook niks, maar je kunt eigenlijk alleen de zon zien. Ze filteren 99,9% van het licht weg. En dat is ook heel belangrijk, omdat de zon zo ontzettend fel is dat je anders gelijk oogschade zou oplopen.
16: Ja, en kijk je zonder bescherming naar de zonsverduistering, ja, dan kan je netvlies zelfs verbranden.
15: Ja, gisteren hadden wij Anko van Hal even aan de lijn. Hij presenteert de podcast Sterrenstof. Hierover die vertelde ook dat die brillen super belangrijk zijn. Ja, wij hebben hier gisteren 100 van die brillen al weggegeven, ja. Carné, zoals je weet. Ik ben nog even naar de baas gelopen na de uitzending. We hebben nog een doosje geregeld. Dus later vanochtend kun je bij ons nog een eclipsbril krijgen ook. Maar ik moet wel zeggen, als ze nu 25 euro kosten, ik weet niet wat voor super deluxe eclipsbril je dan hebt gekregen voor dat geld.
16: Een hele kap, denk ik eromheen. Ja.
15: Ik denk dat is ongeveer een prijs voor een luxe zonnebril.
16: Maar ga jij volgende week ga je kijken?
15: Ik ga zeker kijken, tuurlijk. Ik ben de eerste volgende keer is in 2081. Dat maak ik niet meer mee, joh.
16: Maar dan, ja, dan zie je een zwarte zon.
15: Ja, maar toch even nieuwsgierig. Okay. Ja, ik heb dat nog nooit gezien. Jij bent echt totaal niet
16: Nee, ik kijk de foto's wel.
15: Die zijn waarschijnlijk wel mooier dan wat ik zie. Precies. Door zo'n eclipsbrilletje. Maar toch, nee, ja, ik vind wel dat ik dit even moet gezien hebben. Ik sla mezelf voor mijn kop als het dan 8:30 is. En 19 minuten daarvoor denk ik, nou, Edwin, je had ook gewoon even kunnen kijken. Ja,
16: met een mooi Joe-brilletje.
15: Met een mooie Joe-eclipsbril, ja. Die kun je later vanochtend nog verdienen. Carné, dankjewel. Tot zometeen weer. Het is inmiddels 4 minuten over 7:30.

0: No Doubt. En Don't Speak Bad Joe, de hits uit de jaren 70, 80 en 90. En deze zomer op zoek naar het leukste uitje van Nederland.
1: Rank het uitje.
0: Even de top 3 doornemen tot nu toe, want ik heb Laura blij gemaakt. Die is met haar gezin naar de Efteling geweest voor ons. Op 3 staan die op dit moment met een 8,7. Jan Willem is met de family naar Burgers Zoo geweest in Arnhem. Dikke 9 kregen Burgers Zoo. Maar nog wat dikker cijfer kreeg Toverland van Noortje en haar gezinnetje. Een 9,1. En daarmee staat Toverland momenteel op nummer 1 in ons klassement. Maar er kan nog van alles veranderen. Bijvoorbeeld door jou, want jij kan ook een review gaan geven voor een uitje ergens in Nederland. De vraag is alleen, wil je dat voor ons doen? En heb jij de juiste mensen hiervoor? Want dit is wel een kinderpretpark voor jonge kinderen eigenlijk. Gezinnen tot een jaar of 10. Er zijn 50 attracties daar te vinden. Maar er zijn ook shows en er is volgens de website ook volop avontuur in Kinderpretpark Juliana Toren in Apeldoorn. Dus Kinderpretpark Juliana Toren in Apeldoorn. Daar heb ik nu 4 kaartjes voor liggen. Denk je van, nou, daar heb ik wel zin in om met mijn gezin naartoe te gaan. Meld je dan eventjes in de Joe-app. Waarom wil je zo graag en wie neem je mee? Meld je nu eventjes in de app van Joe. En misschien mag jij voor Renk het uitje voor ons Juliana Toren in Apeldoorn gaan checken. En dit is Prince en Kiss bij Joe.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark en Forever Live and Die bij Joe.
1: Rank het uitje.
0: Lisa, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Hallo, hallo, wat ben je aan het doen?
2: Ik ben op de bus, ik ben courier.
0: Jij bent courier, oké. Okay. Lekker rond aan het rijden, dus kriskras door het land. En jij hebt je even gemeld in de Joe-app, want jij hoorde alles over Renk het uitje. We zijn op zoek naar het leukste uitje van Nederland. En we zoeken nog iemand die voor ons naar Juliana-toren in Apeldoorn wil. En jij wil dat wel?
2: Ja, klopt. Samen met mijn beste vriend en zijn zoontje. Want die wil daar heel graag naartoe. En mijn beste vriendin.
0: Die wil daar heel graag naartoe, dat kindje.
2: Ja.
0: Okay.
2: Ja.
0: En zie jij het ook zitten? Want het is vooral voor kinderen. Ja, een hoop herrie waarschijnlijk.
2: Waarschijnlijk wel, ja. Maar ik
0: jij gilt gewoon hard mee.
2: Ja, ik wil gewoon mee. Gewoon okay. Lekker gek doen. Hartstikke leuk.
0: Lisa, ik ga 4 tickets aan jou geven voor Juliana-toren. En die tickets worden je aangeboden door leukstetickets.nl.
2: Fantastisch. Heel hartelijk dank.
0: Oké. Okay. Nou, laat maar even weten hoe je het vond achteraf. En vooral wat de kleine ervan vond. Hoe heet hij eigenlijk?
2: Hij heet Jort.
0: Jort, nou dan ben ik vooral benieuwd wat Jort ervan vindt. Want die valt echt in de doelgroep van Juliana.
2: Ja,
0: oké, okay. Hey, veel plezier daar. Fijn weekend alvast.
2: Yes. Hey, dankjewel, jullie ook.

0: drie noten.
1: Je gaat het begin horen van een liedje dat zo meteen helemaal op Joe voorbij komt. Weet jij de titel en de artiest die erbij horen? Stuur dan een berichtje in de app van Joe. Koen en Sander showpakket staat er tegenover. Kun je verdienen als jij weet welk liedje dit is? Ja. Is die te doen, denk je, Carné?
2: Denk het wel. Zeker voor de Joe-luisteraar.
1: Oké. Okay. Nou, als jij denkt te weten welke hit dit is, stuur een berichtje in de app. Emma kans dus op prijzen, het Koen en Sander showpakket. Wat zit er zo in het nieuws van 8 uur?
2: Ja, naar je favoriete voetbalstadion gaan is weer een stuk duurder geworden.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
7: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
8: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
9: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog een euro, slechts €0,95.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, €0,69. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, voor maar €1,29.
10: Hands van voordeel.
9: Aldi.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
14: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
13: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
15: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
17: Zonnebrandcreme?
18: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
1: Dit is Jumbo. Het is 1 minuut over 8. Goedemorgen. Nu.nl Nieuws. Carné van der Brink.
2: Goedemorgen. Weer een icoon minder. Acteur Peter Faber is overleden, zo meldt zijn familie. Faber speelde in tientallen films, series en toneelstukken. En zijn grote doorbraak was in de film Max Havelaar, waarin hij de hoofdrol speelde.
17: Mishandeld. Gekneveld. Uitgezogen. En vermoord. En dat gebeurt in uw naam!
2: Faber leed aan hartproblemen en is 82 jaar geworden. En over 2 weken kunnen fans afscheid van hem nemen in Amsterdam. Dus op Boxmeer en Venray rijden tot en met zondag geen treinen. Komt door werkzaamheden na de grote natuurbrand daar in Limburg. Eigenlijk zouden na vandaag de treinen alweer gaan rijden. Maar de werkzaamheden gaan langer duren en rijden daarom nu bussen. Een flinke boete voor Meta, het bedrijf achter Instagram en Facebook. Ze moeten bijna €500 miljard betalen. Een rechter in Amerika vindt namelijk dat het bedrijf schade heeft aangericht aan de mentale gezondheid van kinderen. Apps als Instagram en Facebook moeten daarom minder verslavend worden gemaakt. En Meta is het er niet mee eens, ze gaan in beroep. En je gaat een stuk meer betalen om bij alle wedstrijden van je favoriete eredivisieclub te zijn. Een seizoenskaart is bijna overal duurder geworden. Gemiddeld ben je nu €266 kwijt. Alleen Feyenoord heeft hun seizoenskaart goedkoper gemaakt. Duurst ben je uit bij PSV. Daar betaal je gemiddeld zo'n €350. Het weer van Weerplaza, het is nu nog bewolkt. Lokaal bui, vanmiddag meer zon, 20 tot 24 graden.
20: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
1: Yes, wakker worden, goedemorgen. Het is 8:02 op vrijdagochtend. De ochtendshow met Diana Russo na de Police.

start van vrijdag 7 augustus. Het weer, het is bewolkt. Lokaal kan er ook een buitje vallen vanochtend. Maar vanmiddag is er meer zonneschijn aanwezig. Het wordt 20 graden in het noorden, zo'n 24 graden in het zuiden van het land.

0: Show met Edwin Noorlander.
1: Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen, maar een Belgisch gezin wel. Ja, zij boekten via booking.com een vakantiehuis in Italië, maar dat bleek een spookhuis, een advertentie voor een woning die helemaal niet bleek te bestaan. Ja, daarom hebben ze snel weer een nieuw vakantiehuisje geboekt, ook weer bij booking.com, en weer kwamen ze uit bij een huis dat helemaal niet bleek te bestaan. Nou, ze hebben het lokale toerismebureau toen ingeschakeld in plaats van booking.com en uiteindelijk toch nog een vakantieadresje weten te vinden. Geen reclame voor Booking dit. En volgende week woensdag wordt een interessante avond, want om 11 over 8 schuift de maan dan voor bijna 90% voor de zon. Wie wil kijken, doet dat het best op een plek met vrij uitzicht, met een speciale eclipsbril. Gisterochtend belde ik al eventjes met de sterrenkundige Anko van Hal, en ja, die legt uit waarom zo'n bril zo belangrijk is, maar ook waarom je vooral deze week moet gaan kijken volgende week, want ja, het gaat wel even duren weer.
2: Pas in 2081 krijgen we hier weer een gedeeltelijke eclips die ongeveer net zo groot is.
1: Maar dan moet ik ouder dan 100 worden, Anko. Ja. Ik weet niet of dat gaat gebeuren. Dus
2: dit is voor mij.
1: Het voelt als once in a lifetime. Ja.
2: Ja, once in a lifetime. En voor de totale zonsverduistering helemaal een drama. Dat is pas 7 oktober 2135 in Nederland.
1: Ja, dus ik zou echt even je kans pakken om volgende week woensdag te gaan kijken. Gisteren heb ik 100 van die eclipsbrilletjes weggegeven. Maar we kregen zoveel appjes binnen. Dus ik ben nog eventjes naar de baas hier bij Joe gelopen. En gevraagd van, joh, kunnen we er nog wat extra regelen? En dat is gelukt. Ik heb een nieuwe doos hier met 100 van die eclipsbrillen. Wil jij er eentje, stuur een berichtje in de app van Joe. En leuk als je dat doet door middel van een audioberichtje, waarin je even uitlegt waar en met wie je wilt gaan kijken bijvoorbeeld. Dus wil je zo'n brilletje, meld je eventjes in de app. Linda, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hallo, wil jij ook gaan kijken volgende week?
3: Ja, dat zal wel leuk zijn.
1: Ja, zal ik jou dan sowieso even het eerste brilletje geven van vandaag?
3: Dat zou wel fijn zijn, dankjewel.
1: Ben je daar blij mee? Gelukkig, gelukkig. Linda, wat ga je doen deze vrijdag?
3: Werken.
1: En wat houdt dat in bij jou?
3: Ik werk bij een bedrijf. Wij maken systemen voor onder andere vliegvelden, warehousing, transportbedrijven, bijvoorbeeld PostNL, DL, dat soort dingen. En ik regel de reserveonderdelen.
1: De reserveonderdelen. Jij bent hoofdreserveonderdelen, Linda. Kijk eens aan.
3: Ja, inkoop.
1: Ja, en ligt er genoeg op voorraad, mocht er iets kapot gaan op dit moment?
3: Meestal wel.
1: Meestal wel. Oké, nou dat is fijn, Linda. Wij hebben een leuk liedje laten horen. Misschien heeft het wel een beetje te maken met de zonsverduistering volgende week. Tenminste, qua woord wat erin zit. Dit liedje. Ja. Welk liedje is dit?
3: Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler.
1: Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler. Ja, dat is natuurlijk hartstikke goed. Gefeliciteerd. Koen en Sanne Show pakket komt je kant op.
3: Dankjewel.
1: En veel plezier met ook het kijken naar de eclips volgende week op een veilige manier dan, hè?
3: Dat gaat helemaal goed komen, dankjewel.
1: Oké, groetjes.
3: Oké, doei.
1: Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler nu helemaal. En wil je dus zo'n brilletje, meld je eventjes in de Joe-app. Spreek een berichtje in of typ wat. Dat is gezellig. En dan kun je kans maken op zo'n bril. Hier is Bonnie Tyler.

0: dinsdag, de dag van de zonsverduistering. S'avonds om 11 minuten over 8 hebben we een zonsverduistering van 88% in Nederland. Belangrijk dat je een speciaal brilletje opzet, want anders is het hartstikke gevaarlijk voor je ogen. Zo'n eclipsbrilletje, maar die zijn moeilijk te krijgen. Dus daarom dachten wij, joh, we gaan met brillen strooien hier in de ochtendshow van Joe. Gisteren had ik er 100 om weg te geven. Die vlogen echt de deur uit. Dus ik heb gesmeekt of we er nog 100 konden weggeven. En dat is gelukt. Dus als je zo'n brilletje wilt, meld je eventjes in de app van Joe. Vertel me eventjes met wie en waar bijvoorbeeld je wilt gaan kijken naar de zonsverduistering. Paul, die heeft dat ingesproken.
1: Ja, ik zou graag wel zo'n brilletje willen om samen met mijn vrouw eens naar de zonsverduistering te kijken. We zijn dit jaar 25 jaar getrouwd, dus... En we maken dat voorlopig niet meer mee, begreep ik. Dus ik zou het heel leuk vinden als ik een brilletje mee kon pikken voor jullie. Hey, fijne uitzending.
0: Nou, dat is leuk, Paul. Jij krijgt een bril. Anita?
2: Joe, ik wil die eclipsbril, omdat ik die heel graag wil. S'avonds in de zomerdag, kijken met een grote lach. Red mijn ogen, wees een schat. Want die bril had ik graag gehad.
0: Nou, Anita.
2: Groetjes van Anita.
0: Ja, Anita, lekker gezongen hoor. Dit levert je zeker eclipsbrilletje op. Leo.
3: Ik zou graag wel zo'n brilletje willen hebben. Ik ga met mijn dochter kijken. Die is nu net 6 weken op vakantie geweest met de moeder. En dan komt ze weer terug. Dus het zal wel leuk zijn als we dat samen kunnen kijken. Brilletje zijn nergens meer te krijgen. Dus hopelijk via Joe.
0: Zo is dat. Gaan we regelen. Bianca.
4: Hoi Joe. Ik zou het heel graag met mijn twee kleinzoons willen gaan bekijken. Lijkt me een mooie ervaring. Dankjewel.
0: Oké, top. Nou, Bianca, jij krijgt er sowieso ook een van ons. Meld je eventjes in de app van Joe als jij er ook eentje wilt hebben. Carné, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Jij hebt zometeen in het nieuws.
5: Ja, nemen mensen je soms niet serieus? Ja, dat komt mogelijk door wat je aan hebt.
0: Ja, zometeen ook eventjes bellen met Barry Stevens. Peter Faber is het grote nieuws van deze ochtend. Is overleden op 82-jarige leeftijd. Een paar jaar geleden deed Barry Stevens mee aan Beter Laat Dan Nooit. Samen met onder andere ook Gerard Cox en Willy Bord Verquin. Barry Stevens, die is eigenlijk de enige van die vier die er nu nog is. Zijn herinneringen aan Peter, hoor je zo meteen.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterrenslot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
4: Welkom bij de Verfzaak.
3: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25.

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
3: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: 1 minuut voor 8:30, het weer van Weerplaza. Nu nog bewolking, lokaal ook een buitje. Vanmiddag gaat de zon zich laten zien, worden 20 tot 24 graden max. Op de weg nog altijd lekker rustig, gewoon rustig doorrijden. Dus goede reis. Dit is jou. En dan tijd voor het laatste nieuws van nu.nl. Carné van der Brink.
7: Goedemorgen. Reacties op het overlijden van acteur Peter Faber. Vanmorgen is dat nieuws bekendgemaakt. Faber was een groot acteur en speelde in tientallen films, series en toneelstukken. Misschien wel zijn bekendste film is Schatjes uit de jaren 80. Daarin speelde hij een vader van een probleemgezin.
8: Dat betekent dat nu de zaken er zo voor staan, ik vanaf vandaag,
9: de 26e, je moeder is getuige,
8: ik elke pesterij, elke poging van jullie kant om ons het bloed onder de nagels vandaan te treiteren, met gelijke munt zal terugbetalen.
7: De producent van deze film zegt bij RTL dat Peter Faber een acteur was die echt alles kon. Daarnaast was het ook een geweldige man. Op social media regent het ook reacties. Deze uitspraak komt dan ook vaak voorbij.
10: Rustig, rustig. Vakantie, vakantie, vakantie.
7: Het komt dan uit de film Camping uit 1978. Ja, en over 2 weken is er een openbaar afscheid in Amsterdam.
6: Ja, en Peter Faber zat in het programma Beter Laat Dan Nooit een paar jaar geleden met een aantal andere televisie-iconen. Gerard Kok, Billy Broert-Frequin.
7: Barry Stevens.
6: Barry Stevens zit daar inderdaad ook nog, zat daar ook in. En Barry is eigenlijk de enige die daar nog van over is van die vier. We gaan zo meteen Barry eventjes bellen voor zijn herinneringen aan Peter.
7: Dan onderzoek in Rotterdam. In een flatgebouw daar is gisteravond een flinke brand geweest. 1 persoon is daarbij om het leven gekomen. De brand brak uit op de 7e verdieping. Er zou ook een explosie zijn gehoord. Een pasje of armbandje om het zwembad op de camping binnen te komen is steeds vaker verleden tijd. Steeds meer campings gebruiken een gezichtscan. Sommige mensen maken zich volgens dat AD zorgen over hun privacy. Maar volgens de campings worden de gegevens goed beveiligd en snel verwijderd. Ja, wie toch liever niet hieraan mee wil werken, kan meestal ook een pasje nog gebruiken. En we trekken vaker op werk iets makkelijks aan. Zoals directeuren en politici kiezen vaker voor sneakers of een t-shirt. Etiketten-experts zeggen in de Telegraaf dat dat sinds corona steeds normaler is geworden. En toch vinden zij dat leidinggevenden netjes gekleed moeten blijven. Kleding bepaalt volgens de experts namelijk ook hoe serieus mensen je nemen.
6: Snap ik wel een beetje, inderdaad.
7: Ja?
6: Ja, dat begrijp ik wel. Ja, ja, ja. Maar kijk, ik ben wel heel blij dat wij werken allebei bij de radio. Daar maakt het allemaal niet zo heel erg veel uit. Mensen zien je hooguit op wat webcambeelden.
7: Eigenlijk ik heb ook een gezicht voor de radio, dus dat scheelt.
6: Ja, precies, ook dat. En ik heb nu een t-shirtje aan inderdaad. En misschien heb ik hieronder wel helemaal niks aan. En niemand die het ziet.
7: Nee.
6: Is wel zo hoor, ik heb iets aan. Hè?
7: Ik vind het heel gezellig. Ik heb wel een beetje...
6: Hey, maar wij kunnen gewoon op Crocs naar ons werk natuurlijk.
7: Ja, maar ik heb een beetje krampachtig hoor. Je politici, als ze lekker gewoon een sneakertje willen dragen... of een overhemdje open, zonder das, doe
6: maar dat
7: lekker.
6: Vond ik ook altijd leuk aan Mark Rutte, die dan lekker op de fiets daar naartoe ging en zo. Soms inderdaad een redelijk casual kloffie.
7: Dat was inderdaad gewoon zijn outfit inderdaad. Die fiets, die droeg hij altijd bij zich. Nee, maar ja, ik heb gewoon inderdaad een pak. Ik vind het wel tof als je weer in een metro of een bus of ik weet niet, in de trein, is hier opeens helemaal iemand een volledig in 3-delig pak. Vind ik wel tof.
6: Ik weet niet of ik een stropdas moet strikken, dus...
7: Ik ga je helpen.
6: Mij niet bellen.

0: Cindy Lauper en True Colors hoorde je bij Joe. Met de beste uit de jaren 70, 80 en 90. Onder andere ABBA hoor je over een paar minuutjes. En droevig nieuws deze ochtend is binnengekomen. Acteur Peter Faber is op 82-jarige leeftijd overleden. Begin juli werd hij opgenomen in het ziekenhuis nadat hij benauwd was geworden. Bleek te gaan om hartproblemen die niet meer verholpen konden worden. Hij speelde onder andere in films als Soldaat van Oranje, Siska de Rat en Schatjes. En enkele jaren geleden zat hij in het televisieprogramma Beter Laat Dan Nooit. Samen met Gerard Cox, Willy Brodsch-Verquin en Barry Stevens. En Barry is nu de enige van die groep die nog in leven is. Barry, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en allereerst gecondoleerd uiteraard met het verlies van Peter.
1: Dank je wel. Het is een onwezenlijk gevoel die ik momenteel heb, omdat ze alle drie mij achtergelaten hebben, moet ik eerlijk zeggen. Dat ik denk dat ze iets tegen me willen zeggen van pak het leven dat je nog hebt. Dat moet je echt goed aanpakken en zorgvuldig daarmee omgaan. En ik denk dat, dat ze enorm mijn ogen hebben opengemaakt en mijn geest en mijn liefde voor hun. Want het was een onvergetelijke periode in mijn leven. Peter was een levensfilosoof die benadert alles vanuit een humor en vanuit een bijna een soort gekke professorachtige denkwijze van hoe hij dingen bekijkt en hoe hij probeerde altijd vanuit een positieve energie en gedrevenheid. En soms moest ik echt heel lang over nadenken wat hij heeft gezegd. Het was een onvergetelijke moment in mijn leven. En ik zal het nu meer dan ooit koesteren van wat ze mij hun legacy achtergelaten hebben. En ik ben buitengewoon trots dat ik een onderdeel van het programma was, Beter Laat Dan Nooit. Een onmisbaar moment in mijn eigen leven en dat ik dat heb mogen meemaken.
0: Ja, voor iedereen die dat programma niet kent, jullie gingen mooie reizen maken met z'n allen. Hè? Jullie hebben twee seizoenen zijn jullie met elkaar opgetrokken. Dat was in 2018 en 2020. Wat is jouw mooiste herinnering aan Peter tijdens de opnames?
1: Oh, zijn positieve energie, zijn achterlijkheid, zijn geest. Zijn gedrevenheid om een sfeer te creëren.

0: wonderlijk in ons sprak. Dat je iedereen denkt altijd dat je voortdurend over de vloer gaat. Maar dat is niet zo. Iedereen is natuurlijk met hun werk of hun levensgedachten. En Peter was ook iemand die voor mensen die in gevangenis zaten, of een beetje richting de negatieve kant in het leven ging, dat was hij altijd een enorme drijfveer en positieve kracht om dat soort mensen te helpen en het leven anders te benaderen. En ook door zijn kleurrijke gevoelens van schilderijen maken met zeer rijke kleuren. Dat was altijd een positieve soort regenboogachtig iets in zijn denken. Dat was altijd zo beeldschoon om te zien. En ja, zo was hij. Hij was absoluut positief. En ik ben ongelooflijk trots dat ik hem ooit heb mogen leren kennen en ontmoeten. En nogmaals, een onvergetelijke reis, twee keer zelfs een reis met hem te maken.
1: Ja, als je nu nog wat tegen hem zou kunnen zeggen, wat had je dan willen zeggen?
0: Ik neem zijn kracht, zijn filosofische benadering naar het leven, zal ik altijd in mezelf blijven ontwikkelen. Zijn de toewijding dat hij gaf aan mensen, zijn vreugde, zijn blijdschap, ondanks dat het niet altijd makkelijk was, dat is het ook niet. Maar hij wist altijd een manier om het een wending te geven, waardoor je altijd met hoop moet blijven leven. Dat moeten we allemaal. Dat moeten we absoluut doen.
1: Ja. Dus. En jouw levensmotto is natuurlijk vooral doorgaan, Barry.
0: Oké, je hebt het gezegd, dus ik hoef het niet meer te zeggen. Ik ga alleen maar denken.
1: Maar vooral doorgaan, Barry. En fijn dat we je even mochten spreken. En heel veel sterkte de komende tijd.
0: Dankjewel.

0: UB40, If It Happens Again bij Joe. Het is bijna 9 uur, zometeen weer tijd voor de Joe Singalong. Een uur lang alleen maar meezingers.
1: De drie noten.
0: En van een van die meezingers verklap ik nu al het prille begin. Je hoort de eerste millisecondes van dit liedje. En als jij dan weet wat het is, dan stuur je een berichtje in de Joe-app. Maak je kans op een Koen en Sander prijspakket. En we doen er ook nog een kussen naar keuze bij, niet te vergeten. Dat is de bonusprijs deze vrijdagmorgen. Welk liedje is dit? Dat is de vraag. Ja, als je het weet, stuur even een berichtje deze kant op via de app van Joe. En dan kun je in de prijzen vallen zometeen. En uiteraard ga ik hem helemaal draaien ook zometeen. En wat zit er in het nieuws, Carné?
2: Ja, voor heel veel mensen is het grote wachten weer voorbij.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Vier Pride in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Tijdens World Pride zijn er 5 unieke, krachtige avonden. Van ballroom en voguing tot queer componisten en queer prom night. Bekijk de concerten op concertgebouw.nl/pride en bestel je kaart.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu

0: Bijbel.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Dit is jou. De Joe Singalong begint bijna. Eerst het nieuws van 9 uur van nu.nl. Carné van der Brink.
7: Goedemorgen. Het maakt veel los. Het overlijden van acteur Peter Faber. Hij speelde in heel veel films, toneelstukken, en hij was ook vaak op tv te zien. Onder meer in het reisprogramma Beter Laat Dan Nooit. Daar deed ook acteur en zanger Barry Stevens aan mee. En we spraken hem net in de Koen en Sander show op Joe. Want wat gaat hij het meest missen aan Faber?
8: Zijn positieve energie, zijn achterlijkheid, zijn geest, zijn gedrevenheid om een sfeer te creëren waardoor wij het allemaal op ons gemak hadden.
7: En Peter Faber leed al een tijdje aan hartproblemen en hij is 82 jaar geworden. Nog altijd problemen in Limburg na de grote natuurbrand van de afgelopen dagen. Tussen Boksmeer en Venraai rijden tot en met zondag geen treinen. Komt door werkzaamheden na de bosbrand. Eigenlijk zouden na vandaag de treinen alweer gaan rijden, maar de werkzaamheden gaan langer duren. Er rijden nu bussen. Een leerling heeft op een middelbare school in Thailand 7 mensen doodgeschoten, waaronder zichzelf. Bij de schietpartij kwamen 3 leerlingen en 3 leraren om het leven. Ook raakten er 15 mensen gewond toen ze probeerden te vluchten. Het motief van de daden is nog onduidelijk. En het wachten is over voor veel voetbalfans. Vandaag begint de Eredivisie weer. Om 8:00 vanavond is de eerste wedstrijd. Cambuur speelt dan tegen Excelsior. Voor Cambuur extra bijzonder. Die club promoveerde en is weer terug op het hoogste niveau. En zijn niet van plan om zich in te houden, dat zegt de trainer.
9: Wij moeten volle bak gaan en wij moeten er alles aan doen om die wedstrijden te winnen. En dat gaan we ook doen.
7: Ja, maar morgen zijn er ook weer 4 wedstrijden. Onder meer landskampioen PSV speelt dan tegen Fortuna Sittard. Het weer van Weerplaza, vooral in het midden en noorden nog buien. Vanmiddag meer zon, 20 tot 24 graden.
6: Dan Joe Verkeer door Flitsmeister. Er is file op de A9 gemeld. Ook maar Amstelveen tussen Uitgeest en Beverwijk. Daar een kwartier extra.
10: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
6: Ja, een beter begin van je vrijdag is er niet. Een uur lang meezingen met de hits van Joe. Snap en Madonna zo. En dit is Gloria Estefan.

0: van Adam Ailey samen zien en The Rhythm Is Gonna Get You. En de Joe Sing-Along, een uur lang lekker meezingen. Doen we altijd als finale van de Koen en Sander Show tussen 9 en 10. En Tijn, fijn dat je er ook bij bent. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent aan het klussen. Je hebt echt een klushuis.
1: Ja, klopt.
0: Wat moet er allemaal gebeuren?
1: Kan je beter afvragen.
0: Nou, wat ben je nu aan het doen dan?
1: Ik ben nu weer de wanden aan het opzetten. Dus met celle betonblokken weer de wanden de lucht in krijgen, letterlijk.
0: En ben jij echt een handige Harry of ben je dat een beetje aan het worden door dit klushuis?
1: Een combi daarvan, ongeveer.
0: Dus op YouTube zit jij allemaal handleidingen te kijken van die filmpjes?
1: Ja, ik zet je met die tegenwoordig.
0: Ja, dat is niet altijd betrouwbaar, hè? Ik zou eerder naar een vakman kijken die op YouTube iets voordoet.
1: Ik gebruik de combi inderdaad, ja.
0: Nou, goed zo, Tijn. Terwijl je aan het klussen bent, lekker bezig dus met de Joe Sing-Along. Het gaat om dit liedje wat ik nu zoek. En jij komt uit de Achterhoek, hè?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Dan komt dit nummer je extra bekend voor, vermoed ik.
1: Dan was dit al te veel om te kunnen herkennen, ja.
0: Vertel maar.
1: Ik denk dat het Oer het Hart is van Normaal.
0: Natuurlijk. Ja, dan heb je al heel vaak in de feesttent meegedaan met de sit-down en zo tijdens dit liedje.
1: Ja, klopt.
0: Je krijgt de Koen en Sander Show pakket en ook een kussen naar keuze van Beter Bed komt je kant op. Succes met klussen en ik ga normaal even helemaal draaien.
1: Hartstikke leuk, dankjewel. Bye.

0: beste meezingers tussen 9 en 10. Dit is de Joe Singalong met zometeen nog Patti Smith, Dicast the Night. Ook Madonna komt eraan. En net als gisteren, ja, het is hartstikke fijn. We hebben gewoon 100 extra eclipsbrillen. Want volgende week woensdagavond om 11 minuten over 8 is er een zonsverduistering in Nederland. De grootste die we in jaren gaan meemaken. Het is eigenlijk een once in a lifetime. Want de volgende keer dat er zo'n grote zonsverduistering in Nederland is, is pas in 2081. Nou, dat moeten we allemaal maar zien mee te maken. Dus ja, kijken is wel een must aanstaande woensdag. Dit mag je niet missen. Maar dan moet je dus wel een speciaal brilletje bij opzetten. Die hebben wij hier. Ik heb er nog 100 om weg te geven totaal deze ochtend extra. Dus wil je er eentje, meld je eventjes in de Joe-app. Dat heeft Henk bijvoorbeeld gedaan.
1: Hey Joe. Ja, ik zou wel zo'n kijkbrilletje kunnen gebruiken. We willen graag kijken vanaf de heide. Ik denk dat dat wel een hele mooie plek is.
0: Dat zou zomaar eens een hele mooie plek kunnen zijn, inderdaad. Henk, we sturen er eentje op. Myrthe.
2: Hoi, hoi. Myrthe hier. Ik zou ook supergraag zo'n eclipsbrilletje willen om samen met mijn vriend naar de zonsverduistering te kijken. Goedjes.
0: Nou, dat is romantisch. Wessel.
3: Goedemorgen, Joe. Mijn vriendin en ik zijn sinds eind mei verloofd. En net zoals dat de eclips waarschijnlijk een once-in-a-lifetime wordt, is deze vrouw dat ook zeker voor mij. Oh. We zouden graag naar de zonsverduistering kijken samen. Doedoeg.
0: Nou, dat is pas romantisch. En Marco?
4: Hey, hallo. Ja, ik wil graag met mijn meisje ook kijken. Ja, we zijn bijna over de 60, dus de volgende zullen we zeker niet meemaken. Dus samen top zijn als we ook zo'n brilletje kunnen krijgen en er samen van kunnen genieten. Dankjewel en een fijne uitzending.
0: Nou, wat ik al zei, we hebben er dus 100 liggen nog. Die kunnen we opsturen. Dat gaan we vandaag dan nog doen, dat ze op tijd bij je binnen zijn. Meld je eventjes in de Joe-app als jij er ook eentje wilt. En je krijgt vanzelf bericht als je er eentje hebt gewonnen. Hoor je niks, dan helaas niet. Patti Smith zo in de Joe Singalong. Eerst Madonna. True Blue.

0: Joshing Along met Teddy Swift en Because the Night. Zo het hey, verder meezingen met onder andere Milli Vanilli, Rob de Nijs komt er ook aan en de Backstreet Boys. En het nieuws dat heeft Carné.
1: Ja, ik heb zo'n nieuws over deze man.
2: Een vriend die je niet altijd ziet, maar wel altijd bij je draagt eigenlijk.
1: Ja, om wie het gaat hoor je zo.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Welkom bij
5: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
12: Happy Earth Deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
15: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
19: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
20: Bij u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Goedemorgen, het is 9:30. Het weer van Weerplaza voor deze vrijdag. In het midden en noorden nog buien. Vanmiddag meer zon, 20 tot 24 graden wordt het. En op de weg is er een file gemeld op de A9. Ook maar Amstelveen door de wegwerkzaamheden daar. Tussen Uitgeest en Beverwijk, 20 minuten. Dit is jou. En dan Carné met het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een acteur die alles kon en een man die het leven omarmde. Zo wordt Peter Faber omschreven. Vanmorgen werd duidelijk dat de acteur op 82-jarige leeftijd is overleden. Hij speelde in heel veel series, toneelstukken en films. En Faber had ook een filosofische kijk op het leven.
3: Het leven heeft geen zin. Het leven vraagt welke zin jij eraan geeft. Het mag alles zijn. Maar de zin die je eraan geeft is een actiewoord, hè? Is een werkwoord. Geven.
2: Over 2 weken kunnen fans afscheid nemen van Faber in Amsterdam. Ouders krijgen meer vergoed om hun kind naar de opvang te sturen. Toch wordt de kinderopvang duurder. Komt omdat veel plekken meer vragen dan het tarief wat de overheid vergoedt. En dus moeten ouders zelf veel bijleggen. De Dikke Van Dalen gaat een nieuw woord toevoegen aan het woordenboek. Vulva-lippen. Dat is een ander woord voor schaamlippen. Het gebeurt na een jarenlange campagne van verschillende actiegroepen. Hiervoor stond in de Dikke Van Dalen alleen het woord schaamlippen. Maar volgens de actiegroepen heeft het woord schaam een te negatieve lading. En daarom is er dus nu gekozen voor vulva-lippen om die erbij te zetten.
1: Maar die andere verdwijnt dus niet, want dat wilde ze eigenlijk.
2: Echt erbij.
1: Oké.
2: Okay. 2 opties heb je. En een bijzondere dag voor Jan Smit. Hij viert vandaag dat hij 30 jaar in het vak zit. Begon voor Jan allemaal natuurlijk als 10-jarig jochie Jantje. Toen hij doorbrak met dit nummer. Ik zing dit.
1: Ik vond dit toen echt vreselijk, maar ik vind dit nu dus een heel leuk liedje.
2: Ja. Ik vind het ook heerlijk, gelijk die sfeer. Ik vind het wel mooi die tijd dat hij natuurlijk echt zo'n statement eruit moest brengen. Omdat hij zei, ik heet nu Jan, niet meer Jantje.
1: Ja, maar dit was, hij is even oud als ik, tenminste hij is iets ouder. Ik word 40 en hij is het volgens mij al. Maar ja, ik was dus ook 10, zeg maar, toen dit een hit was. En dan vond ik het gewoon, dacht ik, ja, stom jongetje met dat zoetsappige stomme liedje over zijn oma. Weet je wel. Dat was mijn gedachte toen. En nu vind ik het een heel gezellig liedje.
2: Ja, sindsdien kan Jan ook rekenen op een trouw. Scharen aan fans die warme herinneringen aan hem hebben. Onder wie deze 2 bij Hart van Nederland.
4: Dingen meegemaakt, ik heb een ticketje met hem gespeeld, ik heb met hem gevoetbald. Het zijn gewoon dingen die anderen niet meemaken.
5: Een vriend die je niet altijd ziet, maar wel altijd bij je draagt eigenlijk.
2: En het hele weekend geeft Jan in Volendam jubileumconcerten. Zijn voor vanavond nog een paar VIP-tickets alleen nog te koop. Moet je wel de portemonnee vertrekken, kost bijna €300.
1: Oké, veel plezier vanavond, Carné.
2: Dankjewel.
6: De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
1: En Rob de Nijs komt eraan zometeen met Malle Baba. Ook de Backstreet Boys. Get Down hoor je naar Milli Vanilli. Here is Girl You Know It's True.

Sing-along elke dag als finale van de Koen en Sander Show tussen 9 en 10. Een uur lang alleen maar meezingers uit de 70s, 80s en 90s. Leuk als je even incheckt, kan je doen via de berichtenbox in de Joe-app. Heeft Plien bijvoorbeeld gedaan. Die stuurt, hoi Edwin, ik ben het hele huis aan het overhoop halen. We zijn namelijk onze reisradio kwijt en we gaan zo samen met vrienden lekker varen. Ik wil wel naar Joe kunnen luisteren. Nou, ik hoop dat je er snel eentje gevonden hebt. En anders de Joe-app gewoon meenemen, zet je hem op je telefoon lekker aan. Hoor je zometeen de Bee Gees en dit zijn de Backstreet Boys.

De Bee Gees en You Win Again in the Joe Singalong. Gistermiddag kwam het nieuws naar buiten dat Johnny Kaagman op 79-jarige leeftijd is overleden. Onder andere bekend door haar werk als jurylid in Idols, maar ook van haar zangverleden in onder andere Earth and Fire. Hij sleet al jarenlang aan de ziekte van Parkinson en overleed vorige week vrijdag. Gisteren was de uitvaart en werd dus bekend dat ze is overleden op 79-jarige leeftijd. Dus laten we haar nog even eren in de Joe Singalong met het meest toepasselijke liedje zo op de vrijdagmorgen vlak voor het weekend. Johnny Kaagman en Earth and Fire in de Joe Singalong met Weekend.

0: Earth and Fire en Weekend in the Joe Singalong. Zometeen veel plezier bij Daniel met onder andere deze van Wem. Wake me up, fire, go, go. Don't leave me
1: hanging on like a yo-yo. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips. 200 gram. Voor maar 1,29. Lidl. Je verdient het.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja, goed.
3: Dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe...

0: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
2: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Oh, daar gaat iets. Ja, daar zijn we.
8: Ik denk, ik doe even een extra ronde voor jou, Carné. Hier is het nu.nl nieuws om 10 uur met Carné van der Meer.
9: Goedemorgen, gezellig. Een bende zit mogelijk achter de inbraken bij brandweerkazernes. Dat denkt de politie. De dieven zijn uit op duur gereedschap van de brandweer. Het zou worden gebruikt bij andere inbraken. Dit jaar is het al 47 keer fout gegaan, ingebroken of een poging gedaan. Dat terwijl het gereedschap erg belangrijk is bij reddingsacties. Zo legt de brandweer uit bij AT5.
10: Ik zou er niet aan moeten denken dat ze iemand moeten redden en op dat moment ontdekken dat deze hele belangrijke apparatuur ontbreekt. Ja, als iedere seconde telt, kan het uiteindelijk zelfs fataal zijn voor de mensen die op dat moment de hulp nodig hebben die ze verdienen van de brandweer.
9: En de politie vraagt mensen om verdachte situaties direct te melden. Een server uit Delfzijl is overleden na een ongeluk op het Schildmeer in Groningen. De 58-jarige man kwam daar in botsing met een bootje. De bestuurder, een man van 19 jaar, is aangehouden en daarna vrijgelaten. En blijft wel verdacht in de zaak. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Ze hebben hem te pakken, een zeer agressieve aap op het Indonesische eiland Sumatra. 2 weken geleden was hij daar mensen aan het terroriseren. Het dier viel meerdere keren aan en verwondde 18 mensen, waaronder ook kinderen. Door de angst voor het dier bleven de scholen ook dicht. Het dier is nu meegenomen voor onderzoek. Dan nog voetbal. Vanavond begint het nieuwe eredivisie-seizoen. Maar we weten nu al wie kampioen wordt. Tenminste, als we een supercomputer moeten geloven. Het AD meldt namelijk dat na 10.000 simulaties dat PSV weer kampioen wordt. Ja, Feyenoord en Ajax knokken dan om de 2e plaats. En daarbij heeft volgens de computer Feyenoord de betere papieren. Slecht nieuws voor Willem II. Zij hebben de grootste kans om als laatste te eindigen. Dan nog het weer van Weerplaza. Nu nog een paar buien. Vooral in het midden en noorden. Later meer zon. 20 tot 24 graden.
8: Dankjewel, Carné. Verkeersinformatie dan. Heel kort, A9, Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Brug over het zijkanaal C en Velsen door wegwerkzaamheden. Een kwartier extra reistijd. En dat geldt ook voor de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland.
11: Dit is Joe met Daniel Smulders.
8: En Golden Ring, Radar Love. Zometeen. Eerst hoor je Wham. Dit is Wake Me Up Before You Go-Go.

Radar Love. Ik heb dus net de Radar Love Radio Radar af laten gaan. Er is iemand zo'n fan van dit liedje dat hij een website heeft gebouwd die bijhoudt op welke radiozender Radar Love wordt gedraaid. En je kunt je dus aanmelden zodat je een mailtje krijgt op het moment dat het nummer begint op de radio. En je kunt er zelfs horen, want het wordt opgenomen, hoe de plaat wordt aangekondigd. Dus ik heb er niks gezegd van tevoren. Maar ik liet horen, dit is Joe. En dat is allemaal opgenomen. En dat is dus ook terug te vinden op die website. Helemaal fan, hè? Onvoorstelbaar is dat, hè? Wat er allemaal kan, de mogelijkheden. Het slaat echt. Alles kan, wat je maar wil. Bijvoorbeeld ook de mooie koppeling maken dat we een mooie dag hebben vandaag van 25 graden. Weekend verloopt zonnig en droog. Zaterdag 28 graden. Zondag tropische temperaturen boven de 30 graden. Ook volgende week warm, 35 graden. En dan toepasselijk dit liedje. Ah, alsof je met je hoofd onder water ligt. Heerlijk.

Joe heeft lekkere liedjes uit de 70s, 80s, 90s. Dire Straits, Walk of Life. De man op de gitaar, hè, die je hier hoort. De broer van de zanger, Mark. Zijn naam is David Knopfler. Die is, een bijzonder verhaal. Die is verwikkeld geraakt in een bouwconflict in Engeland. En tijdens een hoorzitting werd hij weggezet als een steenrijke rockster. Maar hij zei, ho, ho, ho. Ik woon gewoon in een 201 kapwoning. Ik ben 73 jaar en ik voer bezwaar tegen een nieuwbouwwijk van 1200 huizen. Maar dat zal een bijzonder natuurgebied aantasten. Je moet niet beginnen over dat ik rijk ben. Want ik woon in een gewone 201 kap. Oké, ik heb het even uitgezocht. Hij woont in Chiswick, vlakbij zijn studio's in Londen. 201 kap kost hij 2 miljoen, hè? En hij heeft nog een landelijk verblijf op het Engelse platteland. Waarde daar ongeveer een miljoentje of 6 of zo, weet je. Beetje gek verhaal van die man. Ik ben helemaal niet rijk. Ondertussen wordt hij geschat op 10 tot 25 miljoen euro.

0: Als je een jaren 80 nummer zou moeten kiezen, hè, waarmee je een raketlancering, een sportfinale en oudjaarsavond kunt begeleiden. Hè? Welk nummer is dat dan? Grote kans dat we aan dezelfde hit denken trouwens. Hij komt er zo aan.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
1: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: een tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi, soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Goedemorgen, je luistert naar Joe. We hebben de verkeersinformatie van Flitsmeister met de volgende vertragingen. Dat is de A12 Utrecht-Arnhem tussen Grijshoort en Waterberg. Defecte vrachtwagen, 20 minuten. A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Waterberg. Maar dat is dan via de A50. Daar heb je te maken met 6 kilometer file. En dat is 18 minuten aan extra reistijd. Ik zei net, als je een jaren 80 nummer moet kiezen waarmee je een raketlancering, een sportfinale en oudjaarsavond kunt begeleiden, welk is dat dan?
6: Dit is Joe. Met Daniel Smulders.
5: Zo, ik heb nogal wat reacties binnen, maar de goeie zit er ook bij. Maar er wordt ook gekozen voor bijvoorbeeld Space Oddity of John Van Halen. Allemaal niet waar. Het is natuurlijk Europe.

0: maand werd Grease 48 en de hoofdrolspeler John Travolta heeft er nog steeds druk. Hij maakt kunst met zijn dochter en helpt ook met acteren, ja, actiercarrière. En hij heeft net zijn debuut gemaakt als filmregisseur. De film is Propeller One Way Night Coach. Hij dacht ook, pak een lekkere korte titel. Heeft er flink wat moeite in gestoken. Want hij heeft als prototype voor de film, heeft hij die volledig gemaakt met zijn iPhone om het daarna opnieuw te doen met echte camera's.
1: Kijk,
0: hard voor de zaak en passie, John Travolta. Dat was Grease bij Joe en hier is Take That.

Jimmy Cliff, Reggae Night hoorde je bij Joe. Met het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Op een lekker onderhoudsdagje voor je hangmat en je zwembad. He, zwembad mag een nieuw chloorblokje gebruiken. Hangmat even de was. Vandaag gebruik je hem toch niet. Maar komende week kan het weer naar 35 graden gaan. Hè.

0: Murray Head, The One Night in Bangkok. Bij Joe met het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Een van de grote hits van Elton John zometeen. En Kiss, I Was Made For Loving You, komt er ook zo aan. Maar eerst nog een nieuws met Carné. Wat zit er in, Carné?
1: Ja, het woordenboek heeft er sinds er vandaag een nieuw woord bij. Maar eigenlijk moet er ook weer één uit.
0: Oeh, welke dat is, sowieso.

0: Bingo's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: En dit weekend ook extra goedkoop? Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan? Yeah!
7: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
6: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
7: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's... voor maar €1,95. I'm loving it.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr kuppensoep en goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
15: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
14: Zonnebrandcrème?
15: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
16: Dit is jou. Het nieuws van nu.nl van 11 uur krijg je van Carné van den Brink.
17: Goedemorgen. De politie heeft een vermoeden. Wie er achter de inbraken bij brandweerkazernes zitten. Het gaat mogelijk om een bende die het gemunt heeft op duur gereedschap... dat waarschijnlijk wordt gebruikt bij andere inbraken. Dit jaar is er al bijna 50 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan. Dat meldt het AD. Dat terwijl het brandweergereedschap erg belangrijk is bij reddingsacties. En daarom roept de politie iedereen op om verdachte situaties meteen te melden. Het maakt nog altijd veel los, het overlijden van acteur Peter Faber. Vanmorgen werd bekend dat hij op 82-jarige leeftijd is overleden. Online wordt er veel over geschreven en ook collega's reageren. Zoals acteur en zanger Barry Stevens vanmorgen bij de Koen en Sander Show. Hij vertelt wat hij gaat missen aan Faber.
18: Zijn positieve energie, zijn achterlijkheid. Zijn geest, zijn gedrevenheid om een sfeer te creëren... waardoor wij het allemaal op ons gemak hadden.
17: Peter Faber speelde in tientallen films en series, onder meer in Schatjes, Soldaat van Oranje en Siske de Rat. Veel vragen nog in Thailand. Daar is in de buurt van de hoofdstad Bangkok op een middelbare school een schietpartij geweest. Een van de leerlingen opende het vuur, 6 mensen zijn omgekomen en de schutter pleegde daarna zelfmoord. Ook zijn er 15 gewonden. Waarom de leerling begon te schieten is nog onbekend. En het woordenboek van de Dikke van Dalen is een woord rijker, namelijk vulva-lippen. Dat is een ander woord voor schaamlippen. Dat gebeurt na een jarenlange campagne van verschillende actiegroepen. Hiervoor stond in de Dikke van Dalen alleen het woord schaamlippen, maar volgens de actiegroepen heeft het woord schaam een te negatieve lading. Ja, toch is de missie nog niet voorbij.
19: Idealiter is het zo dat er in de toekomst staat gewoon vulva-lippen ooit schaamlippen genoemd.
17: Dat zei ze bij de NOS. De actiegroepen willen dus dat vulva-lippen de nieuwe standaard wordt. En nog het weer van Weerplaza. Nu nog een paar buien, vooral in het midden en noorden. Later meer zon en het is vandaag 20 tot 24 graden.
16: Oké, dankjewel. Verkeersinformatie dan van Flitsmeister met de volgende vertraging. A12, dat is Utrecht-Arnhem. Tussen Grijshoort en Waterberg staat een defecte vrachtwagen. 20 minuten extra reistijd in de A50. Van Os naar Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg. 25 minuten.
20: Dit is Joe met Daniel Smulders.
16: I was made for loving you. Je hoort Kiss zometeen. Eerst Elton John. Dit is Nikita.

3 jaar geleden hebben ze hun make-up erbij wil gegaan. Laatste optreden was Madison Square Garden, New York. Wouden erbij op, vertreden die maar op, zeiden de mannen van Kiss. In oktober is het 50 jaar geleden dat ze werden opgericht. En was er een Duitser, dus een fan, die wilde dat vieren met een feestje. Dus je had een evenement met Kiss Merchandise. Onuitgebrachte Kiss muziek, een Kiss museum en een Kiss coverband. En de gitarist van Kiss die hoorde dat. En die vindt het idee zo leuk, die zegt ik kom gewoon meespelen. Lachen toch. De gitarist van Kiss doet dan mee met je coverband. Je hoort zo, Mr. Big bij Joe. Hier is Yazoo. Don't go.

Mr. Big and to be with you bij Joe. We hebben vanavond weer een uur lang 90's. Hè? Zoals iedere vrijdag, zaterdag en zondagavond om 9 uur zijn de 90's at 9. Oasis, Whitney Houston, Spice Girls, Robbie Williams vanavond. Oeh, ik heb het al gezien. Om 7 uur hebben we de 70's at 7. Om 8 uur hebben we de 80's at 8. Volgens sommigen toen de muziek nog echt was. Ja, boos worden bij de gedachte om het anders te doen. Kijk, Boy George van Culture Club. Typisch jaren 80, hè? De man met al die hier enorme kleuren op zijn gezicht en in zijn haar, altijd een hoed op. Boy George van de Culture Club. Die is verbannen van Bandcamp. Dat is zo'n website waar je je muziek op kan zetten. Boy George, over echte muziek gesproken, als er muziek is verwijderd omdat hij AI had gebruikt. Dat gewoon AI heeft hij een nieuwe muziek gegenereerd. Dat kan niet, hè? Nee, dat kan niet. Dus dat is er vanaf. Hier is hij nog. De tijd dat een toeter nog echt een toeter was. Luister maar.

0: 90s. Dit is Joe en we hebben muziek die perfect past bij temperatuur boven de 25 graden. Ja, als een bloemetje gaat het open. De man die je zo hoort, samen met Chicago.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
6: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
5: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
6: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
11: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het Zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
4: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Dit is Joe, dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister met een melding voor de A12 Utrecht-Arnhem tussen Grijshoort en Waterberg. Defecte vrachtwagen zorgt voor 20 minuten vertraging. Op de A50 van Os naar Apeldoorn, ook van Waterberg, een half uur. A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland houden rekening met dat de weg dicht is. Heeft te maken met een grenscontrole, 20 minuten extra reistijd.
11: Dit is Joe met Daniel Smulders.
10: En Enrique Iglesias, lekker bailamos. Bij deze temperatuur nog

heeft dan het natuur heeft hij van dat gladde. Zijn vader heeft dat ook. Hè? Ik weet niet of je weet, veel mensen weten het niet. Geen idee, omdat het zo lang geleden is. Maar de vader van Enrique Iglesias is de wereldberoemde Julio Iglesias. Dat was de opperglijer. Zo, echt, als die naar een vrouw keek, die zakte meteen door de knieën van bezwelming. En dat geluid ook van hem, moet je horen als die zingt. Dus de vader van Enrique. Ja, komt ie maar. Echt, het wordt meteen 35 graden als die man zingt. Hè. Het is misschien wel grappig, er komen heel veel Spaanse en Italiaanse toeristen naar Nederland. Hè. Weet je waarom? Den Haag, daar gaan ze naartoe. New York Times, grote krant, hè, wereldwijd bekend, heeft Den Haag aangewezen als dé bestemming voor een coolcation. Door de mildere zomertemperatuur trekken steeds meer Spaanse en Italiaanse toeristen naar de stad. Ideaal voor het hete Zuid-Europa. Oh, veel te warm. Kom, we gaan naar Den Haag. Andere kant van de medaille. Het is in Frankrijk op dit moment A, warm, B. Ook daar valt niet zoveel water. Dus ze gaan met een andere manier om met water. Als je daar naar de camping gaat. Camping is La Flor à l'Antique aan de Franse westkust. Alle gasten hebben een polsbandje. En daarmee kunnen ze de douche activeren. Dus dan gaan ze met het polsbandje douchen. Hou je tegen de knop aan, krijg je 7 minuten water. Daarna komt er geen druppel meer uit. Ik moet weten waar dat vandaan komt. Ik moet dat thuis ook hebben. Voor de kinderen niet. Hier is Elvis, Life is Life, weet je wel.

Is dit Rod Stewart? Nee, is niet Rod Stewart. Ze wordt wel de vrouwelijke Rod Stewart genoemd omdat ze zo lekker rauw klinkt. Kim Carnes, Betty Davis Eyes, grote hit uit de jaren 80. Ben je fan van de jaren 80? Blijf dan bij Joe zometeen. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. Tijdens je boterham is de Joe 80's Lunch. Even je favorieten door via de app en misschien komen ze zo wel op de radio. Science.

0: voor de duidelijkheid, ze zingen niet Afrika, hè? Nee, ze zingen Freak Out. Le Freak Chic hoor je bij Joe, waar we zometeen een uur lang hits uit de jaren 80 hebben. Er wordt van alles aangevraagd via de app van Joe. Kan je ook doen, hè? Ik vind dit wel leuk. Het is een liedje van Queen. Dat ik denk al, die heb ik al zo lang niet meer gehoord. Dat is leuk, die ga ik even bijpakken. Voor zometeen in de 80's Lunch. Jouw favoriete jaren 80 liedjes kunnen er nog bij. Via de app en de 80's Lunch start naar het nieuws zometeen met Alain. Goedemorgen, Alain.
1: Ja, goedemorgen. In metrostations in Engeland wordt een filmposter weggehaald. En waarom hoor je zo?
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZKB verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilettas vol bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
14: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
15: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
17: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1+1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, €4,99. We doen met je mee, Plus.
19: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
20: Switch nu naar Ziggo en scoor een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
22: Oh my god.
21: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
23: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
0: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
23: Dit is Het is 12 uur en hier is het nu.nl nieuws. Ellen.
24: Ja, goedemiddag. 6 Nederlanders opgepakt. Dat gebeurde op het Griekse eiland Kos. Volgens het AD pikten ze eerst een huurfiets van een groepje Italianen. En toen die verhaal kwamen halen, kregen ze klappen. De Nederlanders dwongen ze ook nog om €150 te pinnen, omdat een van hen bij het geweld zijn shirt had gescheurd. De politie denkt te weten wie achter de inbraken zit bij brandweerkazernes. Een bende zou in heel het land de boel leegroven vanwege het dure gereedschap. Criminelen gebruiken dit dan weer voor andere inbraken. Dit jaar werd er al bijna 50 keer ingebroken bij brandweerkazernes. KLM vliegt vanaf eind deze maand weer naar Tel Aviv. Door de spanningen in het Midden-Oosten vloog de maatschappij afgelopen half jaar niet naar de Israëlische stad. De KLM-vluchten maken een extra stop op Cyprus, waar de bemanning overnacht. Vanwege de Iran-oorlog vliegt KLM voorlopig nog niet naar Dubai en Saoedi-Arabië. En in metrostations in Engeland wordt een filmposter weggehaald omdat mensen hem te eng vinden. Het had hem een poster voor de horrorfilm The Mummy. Op de foto is een gemummificeerde vrouw met een grijze huid en een opgezwollen oog te zien. Tientallen mensen zijn er bang van geworden. En ons land is ook een keer een filmposter weggehaald omdat mensen ervan schrokken. Legt filmkenner Cane van der Brink uit.
25: In Nederland hebben we ook zoiets gehad in 2010. Toen was er heel veel discussie rond de horrorfilm over Sinterklaas, Sint. Een filmproducent vond de posters daarvan veel te eng en begon een rechtszaak. Maar het werd geen heerlijk avondje voor hem, want de posters hoefden niet weg.
24: Ja, in Engeland dus wel. Nou, mocht je hem willen zien, The Mummy is te zien op HBO Max. Het weer van Weerplaza, nu nog bewolkt, maar later vanmiddag is er steeds meer zon. Het is 20 tot 24 graden.
23: Dankjewel, Alain. Verkeersinformatie dan bij Joe. Flitsmeister geeft deze vertragingen van 20 minuten of langer. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 20 minuten. Tussen Oosterbeek en Waterberg op de A12 25 staat een defecte vrachtwagen. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht 35 minuten. En de A50 van Os naar Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg half uurtje.
26: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
23: En een hele goede middag smakelijk eten als je aan de boterhammen gaat beginnen. We hebben

Queen and the Invisible Man bij Joe. Weet je wat leuk is? Via de app van Joe kun je doorgeven wat je graag wil horen als het gaat over de jaren 80. Michelle stuurt via de app van Joe. Hey Daniel, ik mag nog niet aan de lunch beginnen. Ik krijg straks een high tea van een vriendin. Zeker niet verkeerd, maar ik heb wel trek. Nou, dan adviseer ik je eigenlijk om ook maar even je oren dicht te houden. Want dit is dan wel verwennend. Dit liedje gaat namelijk over het goede leven in Italië. Het land van de pasta. Het land van de lekkerste tomatensaus. Van de Fiat Panda. En van la Dolce Vita. Dit is Ryan Paris in de 80s lunch.

0: Alleen maar lekker liedjes uit de jaren 80 tijdens je lunch. Het is de Joe Eighties Lunch via de app. Geef je door wat je graag wil. YOLO!
1: Mag ik vandaag A Good Heart in de Eighties Lunch? Ja. Ik weet niet meer hoe die zanger heet, maar wel dat hij heel lelijk was.
0: Hoe durf je? Het is Fergal Sharkey en A Good Heart. Ja, ik weet wat je bedoelt. Hij was inderdaad oerlelijk. Ja. Je hoort hem zo naar Diana Ross.

0: Amerikaanser kan het gewoon niet klinken voor een jaren 80 ballad, hè? Power ballad, Robin Beck, first time.
1: De Joe 80's lunch.
0: En nu de grote grap, het is nooit een hit geweest in Amerika. Ze kennen dit liedje helemaal niet in Amerika. En dat heeft ermee te maken dat dit ooit een liedje was dat gebruikt werd voor een cola-reclame. En die cola-reclame die werd alleen in Europa vertoond en niet in Amerika. Ben ik wel helemaal op de hoogte hoe het zat in de jaren 80. De Joe 80's Lunch heeft alleen maar hits uit de 80's. Zometeen voor Yolanda, Dead or Alive, You Spin Me Around. En ook een van de hits van ABBA komt er zo aan.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
5: Honor the craving.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
9: Ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
12: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
13: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
15: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
19: Praxis.
20: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
21: Goedemiddag en smakelijk als je aan de lunch zit. We hebben de 80s lunch. Alleen maar hits uit de jaren 80 tot 1 uur. En de verkeersinformatie van Flitsmeister. De meest opvallende files van dit moment. A4 Dinteloord Antwerpen tussen Tolen en Bergen-op-Zoom Zuid. Ongeluk gebeurt daar. Je zit op 25 minuten extra reistijd. A4 Antwerpen Dinteloord tussen de Nederlandse grens en Bergen-op-Zoom. Dat is de andere kant. 20 minuten. A12 Oberhausen Utrecht tussen de IJsselbrug en Grijshoord. 20 minuten. A29 Rotterdam Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en Niemandsdorp. Defect voertuig zorgt voor 20 minuten. En de A50 Os Apeldoorn tussen Rinkum en Waterberg. Half uur extra reistijd.
22: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
21: En smaken lekker eten. Dead or Alive, You Spin Me Around komt eraan. En een van de grote hits van ABBA, Lay All Your Love On Me, hoor je nu.

0: Round, round. Lekker hoor, Dead or Alive. You spin me around in de Joe 80's lunch. Er komen heel veel vragen binnen via de app van Joe over brillen.
1: Hallo Joe. Hey. Komen wij nog in aanmerking voor de Eclipse-brilletjes? We wilden graag twee hebben om deze keer het fenomeen niet te missen. Alvast bedankt.
0: Nou, je bent niet de eerste en de enige die dat vraagt. De box stroomt erover, maar ik heb het even gecheckt bij de afdeling die erover gaat. Het schijnt zo te zijn dat alle brillen al verstuurd zijn. Dus helaas, zonsverduisteringsloket sluit de luiken. Nee, ja, het, op is op natuurlijk. Op is op, weg is weg. Weg is pech. Je zal iets anders moeten bedenken om naar de zonsverduistering te kijken. Maar doe het wel veilig. Maar leuk. Ben heel benieuwd hoe het gaat komende week. Je hebt Joe aan staan. Het is de ethische lunch hier met

Kokomo. Uit de jaren 80 film. Weet je welke? Cocktail. Het was Tom Cruise. En ik heb een overeenkomst ontdekt tussen eigenlijk... Nou, bijna alle films uit de jaren 80. Er gebeurt wel iets. Er gebeurt iets in de lucht. Als je kijkt naar Back to the Future. Een DeLorean vliegt door de lucht. Top Gun, straaljagers vliegen door de lucht. Ghostbusters, spoken vliegen door de lucht. Karate Kid, Mr. Miyagi gooit tegenstanders door de lucht. Cocktail, Tom Cruise gooit flessen door de lucht. Bij de volgende kom ik eigenlijk uit bij Dirty Dancing. Patrick Swayze, wat doet die? Die gooit mensen door de lucht.

0: Typisch jaren 80. Bij de ene vliegen de helikopters door de lucht en de straaljagers. En in dit geval danseressen Jennifer Warnes, Bill Medley, I've Had a Time of My Life. Het een van de grootste films uit de jaren 80. Het is mooi als je aan iemand vraagt, wat is je, of noem drie films uit de jaren 80. Gegarandeerd dat Dirty Dancing erbij zit. Net als bijvoorbeeld Ghostbusters, Top Gun, E.T., Back to the Future, Die Hard. Weet ik veel welke nog meer, maar er zijn er wel meer te noemen eigenlijk. Zo meteen, 70s en 90s, die stoppen we bij de 80s die je net een uur hebt gehad. Chantal komt eraan en dat allemaal naar het nieuws met Alain. Wat zit er zo in, Alain?
1: Nou, de marathon van Amersfoort die wordt voortaan vervroegd. En de reden vertel ik zo.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
17: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
19: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
20: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3 sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Goedemiddag, het is 2:02. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain.
1: Goedemiddag. Er zijn grote zorgen over de brandweerman die gisteren zwaar gewond raakte in Ouddorp in Zuid-Holland. Hij was daar bezig met het blussen van een natuurbrand, maar om nog onduidelijke reden kwam hij onder een brandweervoertuig terecht. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. De mensen om hem heen worden opgevangen. De marathon van Amersfoort wordt vervroegd. Vanaf volgend jaar wordt die gehouden in april en niet meer in mei of juni. Dat doet de organisatie omdat het in die maanden de afgelopen jaren vaak te warm was. Tijdens de laatste editie zakte een deelnemer net voor de finish in elkaar. Die moest door de hulpdiensten worden gereanimeerd. Op het Griekse eiland Kos zijn 6 Nederlanders opgepakt. Volgens het AD pikten ze eerst een huurfiets van een groepje Italianen en toen die verhaal kwamen halen, kregen ze klappen. De Nederlanders dwongen ze ook nog om €150 te pinnen, omdat een van hen bij het geweld zijn shirt had gescheurd. Je bent vandaag opnieuw iets goedkoper uit aan de pomp. Voor een liter benzine betaal je gemiddeld €2,54 en voor diesel tot €2,56. Vergeleken met begin deze week is dat ruim 7 cent minder. Komt omdat er een akkoord wordt verwacht over de heropening van de straat van Hormuz.
21: Dat nieuws mag je vaker brengen, Alain.
1: Dat is lekker, hè?
21: Ja, zeker.
1: Het weer van Weerplaza. Ja, nu nog bewolkt met in het noordoosten een bui. Maar later vanmiddag is er steeds meer zon. Het is 20 tot 24 graden.
21: Alain, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 40 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 30 minuten. Dat is op de A4 Dinteloord-Antwerpen. Tussen Steenbergen en Bergen op Zoom-Zuid is een kapotte auto. 36 minuten. En de A12 Oberhausen-Utrecht tussen Duiven en Grijshoort, 34 minuten. Ook een omleiding daar, ter hoogte van Bennekom. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Verkeer richting Arnhem volgt dan Barneveld en Apeldoorn via de A30, de A1 en de A50.
22: Dit is Joe met Chantal Hutten.
21: Een hele fijne vrijdagmiddag. Ik heb zo voor je Terrence Trent D'Arby en Wishing Well. Maar eerst Bon Jovi, Living on a Prayer.

Wishing Well bij Joe. Het weekend staat voor de deur. Nog heel even doorzetten als je aan het werk bent. Maar dat moet goed komen met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Ik krijg een berichtje binnen van Marjan in de Joe-app. Die zegt, de radio staat hard aan op het werk. Dat is ook fijn, want alleen Sylvie en ik zijn er vandaag. Nou, dat klinkt heel erg gezellig. Kun je gewoon samen helemaal losgaan. Bijvoorbeeld zo dadelijk op de Red Hot Chili Peppers. Under the Bridge komt eraan. Maar eerst de zwoele stemklanken van Barry White. You're the first, the last, my everything.

zit natuurlijk ook zo'n papa appelsap in. En ik heb altijd het gevoel dat ik dan iets eerder moet praten. Want hier hoor ik dus altijd in, kom er maar in, Chantal. Maar ik dacht, ik ga toch nog iets langer mijn mond dicht. De Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, hoorde je bij Joe. Met lekker zomerse muziek zo voor je. Walking on Sunshine. En daar kunnen we ook echt weer van gaan genieten aankomende dagen. Het is vandaag best bewolkt, maar de zon gaat echt weer flink schijnen. Met zelfs weer kans op een hittegolf. Jawel hoor. Nu dus nog even lekker doortocht in huis. De ramen open, de deuren open. Daar heb je volgende week profijt van. Earth, Wind & Fire Fantasy hoor je. Na Katrina and the Waves bij Joe.

0: David Bowie en Mick Jagger, Dancing in the Street hier bij Joe. En het is bijna 2:30. Dat betekent dat het zometeen weer tijd is voor de Joe Hitquiz. Daarbij kun je het spel Hitster winnen, Battle of the Generations. Ja, en wat is die hitquiz? Nou, dan krijg je van mij een aantal fragmenten. En aan jou is het om te zeggen, komen die uit de 70s, de 80s of de 90s? Als je ze allemaal goed hebt, dan win je dus die Hitster als je meespeelt. En hoe kun je je nou kwalificeren? Nou, ik heb dus even een oefenopgave gemaakt. En dan kun je even aan mij aangeven, komt dat liedje dat ik zo laat horen uit de 70s, de 80s of de 90s? Dat kun je laten weten in de Joe-app. En dan kies ik zo meteen iemand uit die ook daadwerkelijk het goede antwoord heeft ingezonden. Let op, dit liedje gaat het om. Stevie Wonder en I Wish. Komt die uit de 70s, de 80s of de 90s? Stuur het in de Joe-app. Mocht je het goede antwoord geven, misschien heb ik je dan zo dadelijk wel aan de telefoon. En doe je mee met de Joe Hitquiz straks. Je hoort hem zo meteen helemaal. En ook Kate Bush komt eraan.
1: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
12: Moelenmilk, the moo you can't resist.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
15: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, 5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk 99 cent. We doen met je mee. Plus.
17: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
3: craving. Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig?

0: Half twee, ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister. Er zijn 40 files in Nederland. In één sta je langer dan 30 minuten. Dat is op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 42 minuten extra.
1: Dit is Joe met Chantal Hutten.
0: En zo weer een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz. Ook Stevie Wonder en I Wish komt eraan. Maar eerst Kate Bush, Running Up That Hill.

0: Wonder en I Wish bij Joe. Jessica, uit welk decennium komt deze?
1: Uit de 70-jarige.
2: De Joe Hit Quiz.
0: Hartstikke goed, ja. En daarmee heb jij je gewoon gekwalificeerd. Jij doet mee met de Joe Hit Quiz. Jessica van 47 uit Alkmaar.
1: Ja, klopt.
0: En nu heb ik vernomen dat jij aan het schoonmaken bent bij ouderen en dat je dan altijd de radio aanzet op je telefoon.
1: Ja, klopt. Een gezellig muziekje erbij. En dan heb ik jullie altijd aanstaan.
0: Nou, dat vinden we sowieso leuk om te horen. Maar hebben je dan ook gewoon de mensen waar je schoonmaakt om je heen zitten?
1: Nee, meestal heb ik het wel als ik in een aparte ruimte ben. Want ik vind het niet zo netjes staan als ik dan een beetje harde muziek aan heb terwijl ik bij de mensen ben.
0: Nee, dat snap ik. Maar ik dacht gewoon misschien dat je dan soms wel ook gewoon iemand waar je schoonmaakt ineens ziet meedansen of meezingen of zo. Weet je wel, dat je samen gewoon een dansje staat te maken in de woonkamer.
1: Nee, dat helaas niet. Misschien kan ik het wel gaan proberen. Ja.
0: En heb je dan met bepaalde klanten wel gewoon echt een extra binding?
1: Ja, ik heb het met één vrouw, die is 40 jaar ouder dan mij. En ja, daar kan ik gewoon heel goed mee vinden. Ja, met iedereen eigenlijk wel, maar met haar heb ik iets speciaals. Ja, voel mij speciaals, want wat zij heeft meegemaakt in haar vroegere jaren, dat maak ik nu een beetje mee.
0: Oh, dus echt dan, waar?
1: Ja, als zij dan dingen vertelt van, hè? Dat heb ik ook deze jaar meegemaakt, zeg maar.
0: Kun je gewoon heel erg goed met elkaar bonden.
1: Ja, dat is zeker een hele goede band.
0: En zou je dan ook met haar hitster gaan spelen?
1: Nou, dat zou wel kunnen. Ja, dat is wel eens voor een spelletje.
0: Nou, kijk, want het is eigenlijk wel extra leuk. Want ik geef je dan dus als je wint Hitster Battle of the Generations. En dan kun je dus zelf kiezen in welk tijdperk je speelt. Maar dat betekent dus ook dat zij bijvoorbeeld kan gaan voor de wat oudere liedjes. Omdat zij die misschien beter kent. En jij dan voor de wat jongere liedjes. Zodat jij daar dan weer in kunt stralen.
1: Ja, nee, dat is een heel leuk plan, ja.
0: Ideale editie voor jullie dus. Nou, ik ga het je even uitleggen. We gaan zo de Joe Hit Quiz spelen. Je krijgt 3 hits te horen. Als het fragment stopt, heb je 5 seconden de tijd om te zeggen, komt die uit de 70s, de 80s of de 90s. Ja. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt, krijg je dus de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations. Waarbij je dus, wat ik al zei, zelf kiest in welk tijdperk je speelt.
1: Ja. Spannend.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja hoor, komt u maar op.
0: Oké, dus het eerste fragment voor jou. Ja. Heel kort.
1: 90 jaren.
0: De jaren 90.
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Oh,
0: ik had je zo graag blij willen maken met dat spel. Want ik denk dat superleuk zou zijn.
1: Ja, helaas.
0: Het was Simple Minds Alive and Kicking uit 85.
1: Helaas.
0: Nou goed, weet je, laten we zeggen, dit was een opwarmrondje. Een andere keer doe je gewoon weer mee.
1: Ja, dat zal ik doen. Ik ga het weer meedoen.
0: En dan vanaf nu gewoon lekker de jaartallen opschrijven, weet je wel. Dan weet je het heel goed. Dit is dus 85. Ja. Hey, bedankt voor het meespelen, okay. Jessica.
1: Hey, dankjewel. Doeg.
0: Ik heb zo Just Another Day. Maar eerst dus, The Simple Minds Alive and Kicking bij Joe.

0: Hey Joe, het is bijna 2:05. Ik heb zo meteen muziek voor je van Toto en ook Peter Allen. En het nieuws van 2 uur komt eraan met Alain.
1: Ja, niet alleen in ons land is binnenkort een zonsverduistering te zien. Ook in Spanje is dat het geval. En mensen willen daar nu massaal naartoe.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer. Yeah!
3: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: Allianz Direct. Nu bij Dirk. Wiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
10: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
11: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
10: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
12: Welkom bij
11: de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
15: Beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
16: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster. Battle of the Generations.
17: Bij Euro

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts

0: makkelijk retour.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld.

0: internet voor thuis installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klikkenklaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Goedemiddag, het is 2:00. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain.
2: Goedemiddag. Het is nog onduidelijk hoe een brandweerman in het Zuid-Hollandse Ouddorp onder een brandweervoertuig terechtkwam. Dat gebeurde gisteren tijdens het blussen van een natuurbrand. De man raakte zwaar gewond. Er zijn grote zorgen over zijn gezondheid. KLM vliegt vanaf eind deze maand weer naar Tel Aviv. Door de spanningen in het Midden-Oosten vloog de maatschappij afgelopen half jaar niet naar de Israëlische stad. De KLM-vluchten maken een extra stop op Cyprus, waar de bemanning overnacht. Wegen de Iran-oorlog vliegt KLM voorlopig nog niet naar Dubai en Saoedi-Arabië. Veel vragen nog in Thailand. Een 14-jarige leerling heeft daar zijn opa en oma en 5 leraren doodgeschoten op een middelbare school. Daar raakten ook meer dan 20 mensen gewond. Waarom hij dit deed is nog een raadsel. Na de dodelijke schietpartij wil de Thaise premier nu strengere wapenwetten. En wie volgende week naar de totale zonsverduistering in Spanje wil kijken, moet de portemonnee trekken. De prijzen voor een appartement of hotel daar zijn flink omhoog geschoten, meldt de NOS. Op sommige plekken betaal je 800% meer dan normaal. Ja, in het noorden van Spanje is de zonsverduistering helemaal te zien. In ons land maar gedeeltelijk. Ondanks dat loopt het bij deze eclipsebrilverkoper storm, zegt hij tegen BNR.
3: Het is echt ongelooflijk druk op dit moment. We zitten eigenlijk vlak voor het weekend. Dus mensen die nu nog bestellen, die zijn echt nog wel ruim op tijd voor komende woensdag. Maar we zien dat de bestellingen echt in hoog tempo oplopen. Het is echt niet normaal.
2: Nou, volgende totale zonsverduistering in Nederland is pas weer in 2081.
1: Ik heb dus het gevoel dat we nu hier pas mee bezig zijn. Maar ik las laatst ook een bericht dat in Nieuw-Zeeland voor over 2 jaar de hotels nu al vol zitten vanwege een totale zonsverduistering.
2: Klopt inderdaad. Ja, maar zo'n totale zonsverduistering, dat is toch iets bijzonders.
1: Ja, maar wat gek dat het dan nu in Spanje, zeg maar, dat het nu pas daar een beetje begint te lopen. Terwijl in Nieuw-Zeeland lopen ze nu al voor over 2 jaar alles te boeken. En wij, nou ja.
2: Ja, mensen hebben daar toch wat minder snel doorgehad, lijkt het dan.
1: Ja, ik denk het ook.
2: Ik ga door naar het weer van Weerplaza. In het noordoosten een bui, maar verder is het droog met steeds meer zon. 20 tot 24 graden. En morgen is er zon en een stuk warmer.
1: Alain, dankjewel. Dan het jouw van Flitsmeister. 41 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 25 minuten. Dat is op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. Een kapotte auto, 28 minuten. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg, 39 minuten extra. Ook een omleiding op de A12 Ede-Arnhem. Ter hoogte van Bennekom staat een kapotte vrachtwagen. Moet je nou richting Arnhem volgt dan Barneveld en Apeldoorn via de A30, de A1 en de A50.
4: Dit is Joe met Chantal Hutten.
1: Heb je ook zin in wat zomerse muziek? Nou, ik wel. Ik heb het voor je klaarstaan. Peter Allen, I Go To Rio. Maar eerst Toto.

De Rio bij Joe. Ze hebben nog 3 optredens staan deze maand. En dan is hun touragenda alweer helemaal leeg. 1 in Finland en 2 in Zwitserland gaan ze nog naartoe. Maar dan hebben ze het ook wel heel erg druk gehad hoor. Want in een half jaar tijd zijn ze in 17 landen geweest. Ja, ik ben denk ik überhaupt nog nooit in 17 landen geweest. En zij doen het gewoon in een half jaar. Ik heb het over Roxette. Je hoort nu Joyride. Hello.

Funky Town bij Joe. Ja, het wordt lekker weer dit weekend. Echt ideaal om even de hort op te gaan. Richting bijvoorbeeld Rijnsburg. Want daar is de 79e editie van de Flower Parade. En dat is dus zo'n bloemencorso. Volgens mij echt heel erg mooi om te zien. Maar hou er wel even rekening mee. Als je niet zo houdt van wespen, dan weet ik niet of je daarheen moet gaan. Want ik denk dat ook de wespen daar heel erg graag heen gaan. Maar verder, gewoon een hele dikke tip voor in je agenda. Schrijf het erin. Je luistert naar Joe met Soul Asylum, zo Runaway Train. Maar eerst Jerry Rafferty. Dit is Baker Street.

0: Runaway Joe en Runaway Train hoorde je. Hey, heb je ook wel eens dat je iets moet presenteren en dat je het niet hebt voorbereid en vervolgens keihard aan het bluffen bent? Nou, mocht je dat zo hebben, dan ben je absoluut niet de enige. Want ik heb het gevoel dat de persoon die ik zo ga draaien bijna 80% van zijn liedjes improviseerde. Of nou ja, dat gevoel heb ik niet alleen. Hij zei het deze week zelfs in een interview dat hij heel vaak alles maar bij elkaar bedacht op het moment zelf en alsnog dikke hits wist te scoren. Ja, je hoort zo over wie ik het heb en ook Rod Stewart komt eraan.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo. Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
6: Al één van de vier Müllermilkflesjes met dat moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.

0: ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
4: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
6: Ah, nee hè.
7: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, tof jij even.
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Goedemiddag, het is 3:03. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister. 34 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 25 minuten. Dat is op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg. Daar liggen ook voorwerpen op de weg. Pas op, een kapotte vrachtwagen daar, 34 minuten. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg, 47 minuten. Ook nog een melding op de A12 Ede-Arnhem. Ik weet nou niet zeker of dat dezelfde is als de vertraging. Maar goed, daar is ter hoogte van Bennekom ook een kapotte vrachtwagen. Moet je nou richting Arnhem, volg Barneveld en Apeldoorn via de A30, de A1 en de A50.
7: Dit is Joe met Chantal Hutten.
6: En Phil Collins nu, die dus heeft toegegeven dat hij in de 80s zo'n 80% van zijn muziek improviseerde.

Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy hier bij Joe. Volgende week hoor je Edwin nog steeds met de ochtendshow, met de Koen en Sander show. En hij is nog volgende week ook op zoek naar het leukste uitje van Nederland. Ja, dat doet hij eigenlijk al de hele zomerperiode. Stuurt hij onze luisteraars, dus jou, stuurt hij op pad om uitjes te testen voor ons allemaal. Om erachter te komen, wat is nou het allerleukste uitje van Nederland? Ook dat doet hij volgende week nog. Ja, en dan komen we dus een beetje bij de climax aan, hè. Want dan gaan we erachter komen, wat is nou dat allerleukste uitje van Nederland? Luister dus ook vanaf maandag gewoon weer lekker naar de Koen en Sander show met Edwin, om erachter te komen naar welk uitje je het beste kan gaan. Want dat zijn we uitvoerig aan het testen. Je luistert naar Joe met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met de 4 Non Blondes, What's Up Zo, na Whitney Houston.

De voornaam Blans en WhatsApp hier bij Joe. Het is bijna 3:10. En dat betekent dat we alvast heel veel gaan kijken naar de 3 na 3. Dat hoor je elke werkdag. En dat is een cryptische zin. En daarin zitten de eerste 3 liedjes die je gaat horen na 3 uur. Maar zoals gezegd, in een cryptische zin is het verpakt. Dus je moet er wel echt even over nadenken. Het is echt een soort van breinraadsel om je brein even aan het werk te zetten. De zin is als volgt. Heb jij wel eens regen kunnen voelen en gezien in een buitenwijk? Heb jij wel eens regen kunnen voelen en gezien in een buitenwijk? In deze cryptische zin zitten de eerste 3 liedjes die je gaat horen na 3 uur. Als jij het denkt te weten en waag gewoon even een poging, stuur dan een berichtje in de Joe-app, zometeen hoor je het antwoord. Nu eerst lekker zomerse muziek van Los Lobos en La Bamba. Hier bij Joe.

0: En het is bijna 3 uur. Betekent dat je zo meteen de 3 na 3 van me hebt. Nee, trouwens, die geef ik nu alvast aan je, de 3 na 3. Maar jij mag even raden welke liedjes het zijn. Het is een cryptische zin en daarin zitten de eerste 3 liedjes die je hoort na 3 uur. De zin is als volgt. Alain, let ook goed op.
1: Ja.
0: Heb jij...

0: wel eens regen kunnen voelen en gezien in een buitenwijk? Heb jij wel eens regen kunnen voelen en gezien in een buitenwijk? Ja, het is een beetje een pittige, maar denk er maar even over na.
1: Nee, ik moet nog even nadenken hoor, ik weet het nog niet.
0: Maar jouw nieuws komt er ook aan, dus daar moet je misschien ook nog even over nadenken. Want wat zit er in 3 uur zometeen?
1: Nou, nog meer bedrijven zijn getroffen door een groot datalek.
2: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilettas vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij klanten. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
8: Honor the craving!
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Schoon en voldaan met Vibra. Nu Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar 4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
15: Happy Earth Deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
16: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
17: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
18: Van school de street.

0: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
1: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: aanvuldeals bij Bol.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 3. Het nu.nl en dan nieuws krijg je van Alain.
3: Goedemiddag. Steeds meer bedrijven zijn betrokken bij een groot datalek. Na bol.com, De Bijenkorf en ING zijn nu ook Ajax en brillenketen Ace & Tate getroffen. Mogelijk zijn ook daar namen, adressen en telefoonnummers buitgemaakt. Al deze bedrijven werken samen met een logistieke partner en daar is het datalek ontstaan. Als eerste grote hardloop-evenement wordt de marathon van Amersfoort voortaan vervroegd. Vanaf volgend jaar wordt die gehouden in april. En dat doet de organisatie vanwege het weer, hoor je bij de NOS.
4: We zijn al van half juni naar mei verhuisd, al een aantal jaar geleden. Afgelopen editie was natuurlijk weer een, niet een extreme warme editie, maar wel een combinatie luchtvochtigheid-warmte die hoog was. Ja, waardoor toch een aantal lopers in de problemen kwamen.
3: Zo zakte dit jaar een deelnemer net voor de finish in elkaar en die moest gereanimeerd worden. Ook bij de afgelopen marathons in Groningen en Utrecht werden meerdere mensen niet lekker. Op het Indonesische eiland Sumatra is een zeer agressieve aap gevangen. 2 weken lang was hij daar mensen aan het terroriseren. Het dier viel meerdere keren aan en verwondde 18 mensen, waaronder ook kinderen. Uit voorzorg bleven ook scholen dicht. Het dier is nu meegenomen voor onderzoek. En een bijzondere ontdekking van een Belgische duiker. Voor de kust van Engeland vond hij in een scheepswrak een fles.
5: De fles trok mijn aandacht omdat het zoals een fles champagne, een soort cover over de top had van de fles. De fles werd mee naar boven genomen en daar kwam erachter, stond er Guinness Londen in.
3: Ja, een fles bier dus uit 1864, oftewel 162 jaar oud. Hoe die smaakt, dat weten we nog niet. Zowel Guinness als een universiteit wil de fles eerst onderzoeken.
2: Kan dat ook over de datum gaan? Dat je gewoon helemaal ziek wordt als je dat drinkt?
3: Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen hoe dat precies zit.
2: Nou, ik denk dat ze dat misschien ook gaan onderzoeken. Ik weet het niet.
3: Dat lijkt me in ieder geval een goed begin.
2: Ja.
3: Het weer van Weerplaza. In het noordoosten een bui. Maar verder is het droog met steeds meer zon. 20 tot 24 graden. En morgen is er opnieuw veel zon bij 25 tot 28 graden.
2: Alleen mag ik jou bedanken.
3: Alsjeblieft.
2: Dankjewel. Dan het jouw verkeer van Flitsmeister. 30 files in Nederland. In 3 sta je langer dan 20 minuten. Dat is op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg. Een kapotte vrachtwagen duurt naar verwachting tot 4 uur. 32 minuten extra. Moet je nou richting Arnhem, volg dan Barneveld en Apeldoorn via de A30, de A1 en de A50. Dan de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Ook een kapotte vrachtwagen, 27 minuten extra. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg, 40 minuten.
6: Dit is Joe met Chantal Hutte.
2: De 3 na 3. De 3 na 3. Het is een cryptische zin waarin de eerste 3 liedjes die je nu gaat horen gevat zitten. En aan jou was de taak om erachter te komen, ja, welke 3 liedjes zijn dat nou? En ik heb het gevoel dat die wel een klein beetje pittig was. 2 liedjes werden er wel echt uitgehaald, maar eentje bleef vooral hangen. De zin was als volgt. Heb jij wel eens regen kunnen voelen en gezien in een buitenwijk? Nou, heb jij wel eens regen gezien? Dat hebben veel mensen wel op de goede plek gelegd. Have you ever seen the rain? Van de CCR natuurlijk. In een buitenwijk wisten dan ook mensen nog wel weer. Suburbia, bijvoorbeeld Raymond, Nick, Yvonne, Suzanne, Lot, Dennis, Matthijs. Nou, ik kan allemaal namen noemen, die hadden het allemaal goed. Maar waar het voornamelijk misging was bij die laatste. Heb jij wel eens regen kunnen voelen? Heb jij wel eens kunnen voelen? Daar ging het eigenlijk om. Oftewel, de Jacksons, Can You Feel It?

De Pet Shop Boys en Suburbia hier bij Joe, waar ik een hoop berichtjes binnenkrijg van mensen die nog op zoek zijn naar een eclipsbril. Ja, die gaf Edwin natuurlijk vanmorgen weg in de Koen en Sander show, maar ik moet je helaas teleurstellen. Ze zijn echt allemaal op. Dus ik heb even op internet gekeken. Ze zijn gewoon te koop. Ze zijn wel prijzig, dat wel. Maar ze zijn nog te koop. En wil je nou niet zoveel geld uitgeven? Ik heb nog gekeken hoe je het op een andere manier kan bekijken. Je kan bijvoorbeeld met je rug naar de zon toestaan en dan een selfie maken. En dan kun je in het beeldscherm van je telefoon meekijken. Dus heb je helemaal niet eens een bril nodig, joh. Misschien is dat dan de beste manier. Je luistert naar Joe met John Farnham zo. You're the Voice. Maar eerst 10 Sharp. Dit is You. Yes.

de voice bij Joe die je echt keihard kunt meezingen. Maar ik vraag me af of Marco nog überhaupt een voice heeft. Want hij stuurde een berichtje in de Joe-app. Hij zegt, goedemiddag Chantal, muziekkeuze is weer super. Lekker meeblerren, heb geen stem meer over. Ja, nee, dat snap ik dan inderdaad wel. Wordt het niet veel beter met Tina Turner, denk ik zo dadelijk. Let's stay together. Maar eerst moet je dan nog hier doorheen komen. Barry Manilow, Copacabana. Let op je stem, hè.

0: hier bij Joe, waar ik zo meteen muziek voor je heb van Man at Work. En ook Ricky Martin komt eraan. En ja, ik woon dus in Apeldoorn en ik wil heel graag een tip aan je meegeven. Want bij ons in Apeldoorn kun je gratis ijs halen. Ja, en met die zomerse dagen die eraan zitten te komen, dacht ik, dat wil ik ook gewoon met jou delen. Het enige is, het heeft een beetje te maken met de omstandigheden van de dag. Laat ik zo zeggen, ik was er gisteren en eergisteren. Toen was er geen gratis ijs. Maar waarschijnlijk is er aankomende dagen meer kans op gratis ijs. Hoe het precies zit, ik leg het je zo uit.
1: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
3: craving. Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
8: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Goedemiddag, het is bijna 3:30. Ik heb het Joverkeer van Flitsmeister voor je. 31 files in Nederland, in 2 sta je langer dan 30 minuten. Dat is op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en Velsen. Daar zijn wegwerkzaamheden 35 minuten. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg 31 minuten. Ook nog een melding op de A12 Ede-Arnhem. Ter hoogte van Bennekom staat een kapotte vrachtwagen. Moet je nou richting Arnhem, volg dan Barneveld en Apeldoorn via de A30, de A1 en de A50.
11: Dit is Joe met Chantal Hutten.
10: En muziek zo van Ricky Martin, Un, Dos, Tres, Maria. Maar eerst Man at Work. Dit is Down Under.

No Stress Maria bij Joe. Lekker zomerse muziek. Valt niet per se echt nu bij het echt zonnige weer. Want hier schijnt de zon niet ontzettend in Amsterdam. En dat is vooral balen als je nu in de buurt bent van Apeldoorn. Want daar kun je dus gratis ijs halen. Ja, ik woon daar en het is dus echt een heel erg leuk experiment wat daar staat. Er is namelijk een kunstexperiment gestart. Er staat een ijskar. En als de zon hard genoeg schijnt, dan kun je daar dus gratis ijs halen. Ja, ik ben er gisteren al geweest met mijn dochter en eergisteren. Allebei kwamen we onverrichter zaken terug. Er was gewoon niet genoeg zonneschijn. Maar mocht je dus binnenkort een keer in de buurt zijn, dan zou je dus kunnen bedenken, zou de ijskar werken? Want dan kun je dus echt gewoon een gratis ijsje halen. Gelukkig hoef je niet gewoon op de Bonnefoy te doen. Dus als je vanuit Noordwijk naar Apeldoorn wil, je kan eerst even kijken op ijsvrij.com. En dan kun je zien wat de weersverwachting is. Nu staat er bijvoorbeeld, de machine staat uit. Waarschijnlijk geen ijs, de zon schijnt niet genoeg. Want hij moet 1300 watt opwekken en op dit moment is dat 590. Maar ik zie ook de weersverwachting voor morgen en voor overmorgen. Een grote kans op ijs. Dus dat is dan wel weer leuk. Mocht je in de buurt zijn van Apeldoorn, kun je altijd even kijken of je een gratis ijsje gaat halen. Je luistert naar Joe met The Verso, Heaven Must Be Missing an Angel. Maar eerst John Waite, dit is Missing You.

0: Het is bijna 4 uur. Betekent dat je zometeen hoort Joey. Joey, heb je er zin in?
1: Yes.
0: Nou, ik had iets meer enthousiasme verwacht, maar volgens mij is het wel zo. En ook het nieuws van 4 uur komt eraan met Alain.
2: Ja, Nederlanders die deze zomer op Franse camping staan, krijgen vanwege de droogte steeds meer te maken met bijzondere maatregelen.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor 4,99. Of Lenoir wasverzachter. Fles 55 wasbeurten voor maar 5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489.

0: Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
11: Exact 4 uur, goedemiddag. Dit is het nieuws op Joe. Krijg je van Alain Altena.
12: Goedemiddag. Er zijn zorgen over gluurbrillen. En dan vooral om de Ray-Ban Meta-bril. Wie die draagt, kan alles in zijn of haar omgeving filmen. Maar volgens RTL Nieuws worden ze onder andere gebruikt om vrouwen in het geheim op beeld te krijgen. Verschillende politieke partijen zijn er niet blij mee. Het CDA wil daarom dat de bril verboden wordt. Steeds meer bedrijven zijn betrokken bij een groot datalek. Na bol.com, De Bijenkorf en ING zijn nu ook Ajax en brillenketen Ace & Tate getroffen. Mogelijk zijn ook daar namen, adressen en telefoonnummers buitgemaakt. Al deze bedrijven werken samen met een logistieke partner en daar is het datalek ontstaan. In de haven van Amsterdam is 800 kilo cocaïne onderschept. De drugs werden gevonden in een vrachtschip uit West-Afrika. Het lag in een container met cassavemeel. De cocaïne is vernietigd, het OM onderzoekt de zaak. En niet alleen in ons land is het kurkdroog, ook in Frankrijk is er al een tijd geen druppel gevallen. En dus nemen steeds meer Franse campings maatregelen. Zo worden er polsbandjes uitgedeeld die gasten moeten scannen en dan maximaal 7 minuten mee kunnen douchen. En op andere plekken mag je geen bommetje meer doen in het zwembad. Volgens een camping-eigenaar in het AD zijn al die rondspetterende druppels maar zonde. Het weer van Weerplaza, ja, nou nog steeds geen regen. Er is zon vanuit het westen, het is 20 tot 24 graden. En morgen opnieuw veel zon bij 25 tot 28 graden.
11: En dan het verkeer op Joe, gemeld door Flitsmeister. Je krijgt de langste vertragingen van me. Dat is onder andere op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück, tussen de Lutte en Duitsland. Vertraging is daar 12 minuten. A12 Oberhausen-Arnhem tussen Oudijk en Duiven, 18. En op de A27, dat is Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. Daar is de verbindingsweg afgesloten. Vertraging is daar 10 minuten rond.
13: Dit is Joe, met Joey van der Velde.
11: Zeker weten, ik zeg goedemiddag en welkom bij de vrijdagmiddag boost. Ik ga je een dosis energie geven door middel van allemaal liedjes die ik voor je ga draaien. En welke liedjes dat zijn, dat bepaal jij. Open de app van Joe, trek hem uit je binnenzak die app en stuur me dat wat je wilt horen. Titel en artiest mag, je mag het inspreken. Of, ik wil even, ook nog even dit proberen, je mag wel ook een foto van je uitzicht sturen. En dan bedenk ik er een liedje bij. Even, er is iets nieuws wat ik wil proberen. Ik zeg goedemiddag tegen Petra.
14: Hallo.
11: Hallo, goedemiddag. Oh, lekker. Hallo. Petra. Oh, Oh, ja. Je bent net vrij.
10: Ja, ik heb nu net weekend.
11: Even, jij gaat binnenkort op vakantie.
10: Ja.
11: Daarom heb je al een liedje aangevraagd. Om je wil ook al in de vakantiesfeer komen.
10: Ja.
11: Wat ga je doen eigenlijk?
10: Nou, we gaan lekker met z'n tweetjes naar Rodos toe. En nou ja, zoals nu loop ik dan nog op werk. En mijn collega's komen terug van vakantie of gaan nog op vakantie. En dan denk ik, oh, ik moet nog een paar weken.
11: Ja.
10: Nog even doorbikkelen en dan komt het goed.
11: Waarom is het Rodos geworden?
10: Nou ja, omdat wij altijd laat vakantie hebben, gaan we altijd in het vliegtuig naar een warm land. Want Nederland is zo onvoorspelbaar qua weer.
11: Ja, Petra, ik ben 100% met je eens. Ik weet nog niet of ik het raam open moet laten of dicht moet doen als ik wegga. Airco aan, airco uit. Ik word er ook onrustig van.
10: Ja, klopt.
11: Toch?
10: Ja, ja dat is zeker waar.
11: Wat brengt jou alvast in de vakantiestemming en ook al een beetje in het weekendgevoel? Welk liedje wil je horen?
10: Ticento van Mattia Bazar.

0: vrijdagmiddag boost. En working 9 to 5. Zometeen hoor je Spargo en You and Me. Ik zeg welkom, welkom, welkom. Ik draai alleen maar liedjes waar je echt een energieboost van krijgt. Altijd goed om zo te hebben toch, aan het einde van de werkweek, aan het begin van je weekend. Welke liedjes dat zijn, dat bepaal jij. Pak de app van Joe uit je binnenzak en stuur me je favoriet. En misschien ook leuk, ik dacht ik probeer het gewoon eens. Als je even een foto stuurt van je uitzicht, dus waar ben je naar Joe aan het luisteren. Maak gewoon even een foto van dat wat je ziet. Je hoeft alleen maar telefoon voor je neus te houden en af te drukken. En dan ga ik er een liedje bij proberen te bedenken. Ik kreeg een foto vanuit Zweden, van een anoniempje. Groeten daar. Dan zit René op de snelweg. Annette ook. Die zit op de snelweg vanuit haar vakantieadres. Carla, die is bezig in de tuin. En Rita, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe gaat het?
1: Goed hoor.
0: Nou.
1: Lekker naar de radio te luisteren. Nou,
0: wat fijn. Welkom.
1: Hallo.
0: Beschrijf even, wat zie ik op jouw foto? Want ik zie jouw foto natuurlijk, maar de luisteraars niet.
1: Nee, ik kijk dus, ik woon 16 hoog.
0: Ja.
1: En ik kijk over Den Haag.
0: Ja, het is waanzinnig uitzicht. Als het nou heel helder weer is, wat is dan het verste punt dat je kan zien?
1: Oh, ik kan Zoetermeer zien en Delft. Ik kan Scheveningen zien. Een stukje Rotterdam. Ik kan de Euromast zien. En
0: nee,
1: de Erasmusbrug. Ja, ja.
0: Zo, maar ik stel me voor dat jij vaak voor het raam staat te mijmeren.
1: Nogal. Ik heb ook een kijker.
0: Ja?
1: Maar dat vind ik altijd een beetje lastig om doorheen te kijken.
0: Oh.
1: Maar soms dan als ik naar de zee kijk, want daar zie ik dan de boten liggen. En ik zie dus al de, hoe heet dat, de windmolens op zee. Ja, dat kan ik dus ook zien. Ik woon fantastisch wat dat betreft.
0: Ja, ik heb hier echt niks aan toe te voegen. Ik zit wel even na te denken. Rita, ik heb mezelf natuurlijk ook een beetje in een soort van probleem geholpen. Want ik zeg ja...
1: Ja, door deze optie er aan toe te voegen, ja.
0: Ja, ja, want stuur een foto, bedenk ik er wel een liedje bij. Ja, even kijken, wat... Sander van de productie gaat me helpen, ja. Denk ik. We zitten live op de radio.
2: Ja, ik heb even meegeschreven, want je zegt inderdaad de zee. Je ziet de boten. Ik zie ook dat je water voor de deur hebt.
0: Oh ja.
2: En je hebt natuurlijk een heel mooi uitzicht. Dus misschien iets met ogen of zo. Kunnen we daar iets mee?
0: Oh, met ogen. Een liedje met ogen. Vind je dat goed, Rita?
1: Ja, het is aan jullie, hè?
0: Ja, oh ja,
1: jullie gingen er wat bij verzinnen.
0: Ja, natuurlijk. Jullie hebben het probleem met de wereld ingeholpen, inderdaad.
1: Daarom? Ja, ik kan wel helpen, maar
0: dat was niet de afspraak. Nou, ik heb deze gevonden. Wat vind je hiervan? Wet, wet, wet met Angel Eyes.
1: Oh ja, fantastisch. Ja.
0: Er zit ook nog water in, ook nog. Nou, het lijkt wel afgesproken werk.
1: Oké. Okay.

middagboost met jou. Ik denk trouwens dat dit liedje nooit zo groot was geworden als ze de originele naam van de band hadden gehouden. Ja, het begon allemaal als funkliefhebber Lammertink. Ja, wat de achternaam is van alle bandleden. Nou, als je groot wil doorbreken, heb je natuurlijk wel gewoon een internationale naam nodig. Dus werd het uiteindelijk, na heel veel brainstorm-sessies, werd het Spargo. Het is inderdaad de vrijdagmiddagboost met inderdaad jou volledig in controle. Als je een berichtje stuurt in de app van Joe, dan is de kans heel groot dat die wordt behandeld. Je mag het typen, je mag het inspreken of een foto van je uitzichten sturen. Vind ik ook altijd leuk, weet ik waar je luistert. Appjes van Linda onder andere, die is bladerdeeghapjes aan het bakken in de oven. Daniel, die stuurt een foto vanuit de garage met een oude sportauto. Waarschijnlijk aan het klussen daar. Ron luistert Joe vanuit Japan. En heel veel foto's van Joe-luisteraars vanuit Fiele. Ruud, André, Paula staan allemaal vast. Maar het valt mee op deze vrijdagmiddag. Het is niet zo heel druk. Langste file op dit moment tussen Oberhausen en Utrecht. Tussen Duiven en Grijze Oord. Vertraging daar 17 minuten. Nee.

0: Radio. En Don't Stop Me Now. Zometeen het nieuws met Alain. En de vrijdagmiddagboost die gaat verder met deze.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
9: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar 4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
10: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
11: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800

0: kijkers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
6: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Weer van Weerplaza. Er is zon vanuit het westen. Het is vandaag 20 tot 24 graden. Morgen opnieuw veel zon bij 25 tot 28. En dan even naar de weg kijken. Verkeer gemeld door Flitsmeister. Krijgt de langste vertraging van me. Het valt wel mee met de drukte op dit moment. Een vertraging onder andere op de A7 tussen Den Oever en Zürich. Tussen Brezandijk en de brug over de Lorentsluizen. Vertraging is daar 13 minuten. Dan de A12 Oberhausen-Utrecht tussen Zevenaar en Waterberg. Door een defect voertuig 14. En op de A76, dat is Geleen-Keulen tussen Kundenberg en Duitsland. Daar is iets afgesloten. Wat staat er niet bij? Vertraging daar 14 minuten.
8: Dit is jou.
7: 1 minuut over 4:30. Het laatste nieuws op Joe krijg je van Alain Altena.
9: Ja, goedemiddag. De politiek maakt zich zorgen om gluurbrillen. En dan vooral om de Ray-Ban Meta-bril. Wie die draagt kan alles in zijn of haar omgeving filmen via een kleine camera. Maar vooral vrouwen zouden zo in het geheim worden vastgelegd. Het CDA wil daarom dat die verboden wordt. Volgens de partij is de gluurbril moeilijk te onderscheiden van een normale zonnebril. Vanavond begint het nieuwe eredivisie-seizoen, maar we weten nu al wie kampioen wordt. Tenminste, als we een supercomputer moeten geloven. Na 10.000 simulaties weet hij het zeker. PSV wordt weer kampioen. Feyenoord en Ajax knokken om de tweede plaats. Daarbij heeft volgens de computer Feyenoord de betere papieren. En slecht nieuws voor Willem II. Zij hebben de grootste kans om als laatste te eindigen. En een wallaby die een half jaar geleden ontsnapte uit een Brabantse dierentuin is nog steeds niet gevangen. Inmiddels zijn er al een heleboel pogingen gedaan. Maar ja, het wil maar niet lukken, vertelt deze dierentuinmedewerker bij Omroep Brabant.
10: Ik heb mezelf al een 50 keer achteraan gegaan. Ik heb hem wel hard lopen, moet ik zeggen, maar ik kan hem toch net niet bijhouden. Hij moet eigenlijk echt tegen een hekwerk aan zitten of zo en dan kunnen we hem wel pakken natuurlijk. Maar in het bos zelf is hij ons zo snel af.
9: Ja, wallabies zijn een soort kangoeroes. Dierentuinmedewerkers maken zich trouwens weinig zorgen over het ontsnapte dier. Hij eet gras en bladeren en kan daar goed van leven.
11: Dit is Joe met Joe.

0: 80s en 90s. Wayne Wade bij Joe in de vrijdagmiddag boost. En Lady, ik ga zo meteen Lou Bega draaien. En Mambo number 5. Ik krijg nog heel veel foto's doorgestuurd in de app van Joe. Ja, ik wilde even wat proberen. Ik zei stuur even een foto van je uitzicht. Jij mag ook roepen wat je ziet, dat mag ook. Maar stuur even een foto van je uitzicht. Dus gewoon een foto sturen van dat wat je nu ziet. Gewoon leuk, weet ik waar je naar de vrijdagmiddagboost luistert. Arjan zit in de tuin. René op de motor. En Dominique is op vakantie. En ik kreeg ook een appje van Sanne die echt wel een enorme boost kan gebruiken. Sanne, goedemiddag. Doe nog eens. ik hoor dat jij... hoor ik het goed dat jij toch een beetje... hoor ik goed dat het laat is geworden?
1: Het is aardig laat geworden.
0: Wat voor feestje was het?
1: De kroeg gewoon.
0: Oh.
1: Ja, ik heb Rotterdam even laten zien hoe goed ik kan stappen.
0: Oh, oké. Okay. En hoe goed ben je daarin?
1: Ja, blijkbaar heel erg goed. Ik heb het lang volgehouden.
0: Zeg, hoe laat is het geworden?
1: Ik denk dat ik om 6 uur thuis was. dat is wel gewoon wat het is. Ja.
0: En dat op een doordeweekse donderdag?
1: Ja, joh, ik had al weekend. Dan moet je zien als je bakken kan.
0: Oké, nou heel goed, heel goed. Oké, welkom bij de vrijdagmiddag boost. Ik draai liedjes waar je energie van krijgt. Nou, je kan wel een energieboost gebruiken.
1: Ik kan wel wat energie gebruiken, ja.
0: Wat wil je horen en vooral vertel me ook waarom?
1: U2, Where the Streets Have No Name. Dat is gewoon een van mijn favoriete nummers.
0: Ja, waarom dan?
1: Ja, als je hem luistert, dan kan je het begrijpen.
0: Goed voorbeeld van niet over praten, gewoon draaien.
1: Ja.
0: Oké, okay, nou doe ik dat. Sanne, goed weekend en brak uit.
1: Dank je.
0: Doeg. U2 bij Joe. Where the Streets Have No Name.

0: vrijdagmiddagboost die ik bij deze soort van ga afsluiten. Ja, ik ga hem afsluiten, want zometeen gaan we het laatste woord spelen en daar wil ik me volledig op concentreren. Sander van de productie.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij weet wat ik nu ga zeggen.
1: Of ik het waarschijnlijk ga al vertellen.
0: Wat?
1: Het onderwerp.
0: Nee, niet het onderwerp. Nee, ik bedacht mij namelijk net opeens. Ik heb al volgens mij 2 weken op rij heb ik dit spel gewonnen. Als het niet 3 is, jij hebt de cijfers daar. Is het 2 of 3 weken?
1: Ik denk dat het sowieso 2 weken is, maar ik moet dan even terug in de tijd gaan. Maar je gaat wel erg lekker hoor,
0: ja,
1: Joey.
0: Ik ga erg lekker de laatste weken tijdens het laatste woord. Super simpel spelletje. We krijgen van Sander krijgen we een categorie. Daarna 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk woorden om en om op te noemen in die categorie. Degene die dan als laatste aan het woord is, die wint dan het spel. En nu hoor ik je denken, wie zijn dan wij? Nou, ik ben een van de kandidaten. En jij misschien wel aan de andere kant als je luistert. Ik ben op zoek naar jou als je zin hebt om een spannend spel te spelen. En misschien wel te winnen. Ik zeg misschien, want ik ben echt in bloedvorm. Toch?
1: Ja, blijkbaar.
0: Ja, nou, wil je het laatste woord zometeen spelen? Stuur dan nu het woord woord in de app van Joe. Het woord woord. Ga je de categorie al bekendmaken?
1: Denk je zelf?
0: Dat is jammer.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
12: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale. Bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
13: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
14: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: De voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we allemaal weer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
12: Dit is Joe. 1 minuut over 5, goedemiddag. Dit is het nieuws op Joe. Krijg je van Alain Altena.
13: Goedemiddag. Vliegtickets blijven duur. En dat ondanks de lagere olieprijs, nu de situatie rond Iran beter lijkt te worden. Maar volgens de Telegraaf hebben reizigers pech. De prijs voor vliegtuigbrandstof daalt veel minder hard dan gedacht. Eerder zei KLM al dat het niet uitsluit dat er vluchten worden geschrapt vanwege de hoge prijzen. Er zijn grote zorgen over de brandweerman die gisteren zwaar gewond raakte in Oudsdorp in Zuid-Holland. Hij was daar bezig met het blussen van een natuurbrand, maar om nog onduidelijke reden kwam hij onder een brandweervoertuig terecht. De gewonde man is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. Veel vragen nog in Thailand. Een 14-jarige leerling heeft daar zijn opa en oma en 5 leraren van zijn middelbare school doodgeschoten. Ook raakten meer dan 20 mensen gewond. En waarom hij dit deed is nog een raadsel. Na de dodelijke schietpartij wil de Thaise premier nu strengere wapenwetten. En sport, Mark van Bommel is officieel gepresenteerd als bondscoach van België. Eerder vanmiddag gaf hij een persconferentie. Daarin vertelde Van Bommel dat hij heel blij is met zijn nieuwe baan.
14: Als coach van een land, dat is een eer. Als je ziet ook waar België staat bij de top 10 van de wereld. Ja, dan is dit een baan, een job die iedere trainer graag wil. En ik heb er ook niet over getwijfeld.
13: Van Bommel is de opvolger van Rudy Garcia en moet België over 2 jaar naar het EK-voetbal leiden. Het weer van Weerplaza, zo goed als droog met zon vanuit het westen. Het is 20 tot 24 graden. En morgen is er veel zon bij 25 tot 28 graden.
12: En dan het verkeer op Joe, gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alle vertragingen van, eens even kijken, 15 minuten of langer. Op de A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort, tussen Barneveld en Hoevelaken, daar een ongeval gebeurt, vertraging 24 minuten. A79 dan Geleen-Keulen tussen Kundenberg en Duitsland. Daar is de weg afgesloten, vertraging daar 23 minuten rond.
15: Dit is Joe, met Joey van der Velden.
12: En zometeen een nieuwe ronde van het laatste woord met een zinderende categorie, toch?

0: laatste woord.
1: Zometeen ga ik TLC draaien en Waterfalls. Eerst zeg ik goedemiddag tegen Mike, 39 jaar, komt uit Boven Kaspel.
2: Goedemiddag, Joey en Sander.
1: Hallo. Dankjewel.
2: Hallo.
1: Hallo. Dankjewel. Jij heet ons ook welkom, Mike. Dat vind ik mooi.
2: Ja, dat is ook leuk, toch?
1: Ja, leuk. Mike, even denken. Jij zit op de vrachtwagen.
2: Ja, dat klopt.
1: En dan ben ik wel benieuwd. Wat is er zo leuk aan op de vrachtwagen zitten? Wat is het mooiste van, van jouw vak?
2: Het mooiste voor mijn vak is dat ik voor een afvalverwerkingsbedrijf werk.
1: Ja.
2: En daar gewoon de diverse soorten auto's kan rijden. Dus van de ene naar de kraanauto, de vuilniswagen. Gewoon een portaalauto, echt verschillende soorten auto's.
1: Maar dan moet je van goede huizen komen, Mike, als je dat allemaal kan besturen.
2: Ja, mijn baas is blij met me, dus volgens mij doe ik iets goed.
1: Maar wat is dan je favoriet? Waar zit je het graagst op?
2: Vind ik dat gek, maar de bakwagen.
1: En waarom?
2: Ja, het is gewoon mijn eigen planning kan ik maken. Eigen route. Geen vaste route, dus ja.
1: Even voor mijn beeld, dat is ook dat ding waar je dan uiteindelijk alles uitkiept, toch, aan het einde?
2: Nee, dat is de vraag. Maar op de bakwagen heb ik gewoon die kleine rolcontainers wat je thuis ook hebt.
1: Ja.
2: Die zet ik dan neer bij klanten.
1: Oké, check Mike. Oké, dan weten we dat. Even denken, het laatste woord. Sander zit mij streng aan te kijken.
3: Ja.
1: Mike, heb je de afgelopen weken geluisterd?
2: Ja, ik heb ook geluisterd dat je veel gewonnen hebt de laatste
1: tijd. Ja, ik heb veel gewonnen de laatste tijd. Ik weet niet, hoe kan je tegen je verlies?
2: Ik kan wel zeker tegen mijn verlies.
1: Oké, nou.
2: Tegen je verlies?
1: Kijk, dat zoek ik, Mike. Dat zoek ik. Nou, welkom bij het laatste woord. De vraag is, ja, wie is er zometeen als laatste aan het woord? We gaan natuurlijk tegen elkaar spelen. Van Sander krijgen we dan een categorie.
3: Yes.
1: 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk om en om op te noemen in die categorie. Degene die als laatste nog aan het woord is, die wint. Je mag niet 3 seconden stil zijn of iets herhalen. Doe je dat wel, dan ben je af, klaar, over in huis. Nou, daar gaan we. We hebben alleen nog een categorie nodig. Sander,
3: ja,
1: kom er maar in.
3: Ik wil graag dingen horen die je vindt op de camping.
1: Mike, jij mag beginnen. Onze 30 seconden gaan nu in.
2: Tent.
1: Haringen.
2: Lijnen.
1: Barbecue.
3: Dat was wel langer dan 3 seconden.
1: Dat meen je niet.
3: Ja, echt wel.
1: Nee.
3: Barbecue was wel, ja. Het was wel te laat.
1: Maar ik moest nadenken. Mike, wat zeg jij? Doen we nog een rondje?
2: Ja, voor deze keer dan.
1: Heb je nog een categorie?
2: Dat was zo kort.
3: Ik heb er nog eentje. Ja.
1: Als je zo wil je ook niet winnen, Mike.
2: Nee, dat was wel heel
1: kom
2: kort.
1: Maar.
3: Wat kan je vinden in de sportschool?
1: Oké, dat weten we. Mike, jij begint.
2: De loopband.
1: Dit zijn de gewichten, uiteraard.
2: Halters.
1: Halters. Even denken. Hoe heet ook alweer de fiets?
3: Nee.
1: Zo. Wat is dit? Ik kom echt heel vaak niet in de sportschool, Mike. Dus misschien zit het licht het aangaan.
2: Ik ook niet.
1: Je hebt gewonnen! Je krijgt een Joe prijzenpakket.
2: Nou, dat is leuk.
1: Ik dank jou voor het meespelen, maar ik vind het ook een beetje irritant. Want ik wilde mijn streak natuurlijk volhouden. Dat begrijp je.
3: Streak, ja.
2: Ja, ik ben onverbreken.
1: Oké, nou, het tekst dat je erbij was. Rij voorzichtig, hè, op alle auto's.
2: Ja, dankjewel.
1: Spend met het.

0: toch een beetje, ik voel het aan alles. Iedereen is een beetje zenuwachtig voor woensdag, voor die zonsverduistering. Dat is natuurlijk toch gewoon een spannende aangelegenheid. Gelukkig is daar Edwin Noorlander in de ochtend. Die hoor je natuurlijk deze week in plaats van Koen en Sander. En die heeft iets heel slims bedacht. Dat deed hij afgelopen week in de ochtendshow. Ik ga je zo meteen laten horen wat hij deed. En deze ook.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
5: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
7: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja,
9: dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Van school is 3.

0: doneren.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Het weer van Weerplaza. Het is een vrij zonnige dag vandaag. Het is 20 tot 24 graden. Morgen schijnt ook de zon. Dan wordt het 28 graden. Dan kijken we nog even naar de weg. Verkeer gemeld via Flitsmeister. Alle vertragingen van 10 minuten of langer. Op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar. Tussen Rotterpolderplein en Velzen. Daar wegwerkzaamheden. Vertraging is daar 10 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 12. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. Daar is de verbindingsweg afgesloten. Daar ook 10 minuten langzaam rijdend. En de laatste is de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. Daar ook een afgesloten weg. Vertraging daar 10 minuten rond.
9: Dit is jou.
8: 17:30, het laatste nieuws op Joe, krijg je van de enige echte Alain Altena.
10: Goedemiddag. Ondanks dat het rustiger lijkt rond Iran, blijven vliegtickets voorlopig duur. De prijs voor vliegtuigbrandstof daalt namelijk veel minder hard dan gedacht, meldt de Telegraaf. Komt onder andere omdat er door de oorlog minder plekken zijn waar dit gemaakt wordt. Eerder zei KLM al dat het niet uitsluit dat er vluchten worden geschrapt vanwege de hoge prijzen. Niet alleen in ons land is het kurkdroog, ook in Frankrijk is er al een tijd geen druppel gevallen. Dus nemen steeds meer Franse campings maatregelen. Zo worden er polsbandjes uitgedeeld die gasten moeten scannen en dan maximaal 7 minuten kunnen douchen. En op andere plekken mag je geen bommetje meer doen in het zwembad. Volgens een camping-eigenaar in het AD zijn al die rondspetterende druppels maar zonde. En Japan gaat op zoek naar een tweede hoofdstad. Het land wil dat voor het geval Tokio te maken krijgt met een natuurramp. Een derde van alle Japanners woont daar. En ook zit de regering in Tokio. Dus bij een natuurramp kan het bestuur stilvallen. En wat de tweede hoofdstad van Japan wordt, dat is nog niet bekend. Er zijn trouwens meerdere landen die hun hoofdstad verhuizen vanwege mogelijke natuurrampen. In Indonesië bouwen ze op het eiland Borneo een nieuwe hoofdstad omdat Jakarta zinkt. En in Egypte puilt Cairo uit. En daarom zijn ze daar bezig met een nieuwe stad in de woestijn.
11: Dit is Joe met Joey van der Velde.

0: I Want You To Want Me. Woensdagavond staat bijna heel Europa buiten en naar boven te turen voor de zonsverduistering. Ja, spannend moment. Edwin Noorlander, die paste deze week op de ochtendshow van Koen en Sander, die heeft daar iets heel slims op bedacht. Stukje service van de zaak. Hij heeft eclipsbrillen afgelopen week weggegeven. Nou heb ik best wel wat appjes nog ontvangen tijdens deze show in de Joe-app. Van ja, zijn er dan nog brillen bij jullie? Kan ik er ook één krijgen? Nou, ik heb echt het hele kantoor uitgepluist. Helemaal niks. Niente. Op. En Sander van de productie zei...
1: Ja, kan je niet zo'n cd'tje gebruiken? Dan ja. Dat je daardoor...
0: Nou, heb ik het net even uitgezocht voor je. Er is opeens een onderzoek opgedoken dat je dat dus beter niet kan doen. Want die straling is toch wel heftig. Dus beter geen cd.
1: Oh.
0: Ja, tenzij er hele goede muziek op staat.
1: Oh.
0: Zoals bijvoorbeeld deze van Ace of Base.

Volgende band is populair. Maar niet heel populair in eigen land. Dat is Noorwegen. Daar komen er ook wel mensen naar de shows. Maar ja, waar kwam ik nou achter? De meeste tickets voor AH die worden verkocht in Brazilië. Daar hebben ze de afgelopen jaren al 50 stadions uitverkocht. Ja, blijkbaar werkte deze muziek het beste onder een brandende zon. En met een lekker drankje in je hand. Ja, en de muziek is natuurlijk ook gewoon heel goed. Dit is The Sun Always Shines on Television bij Joe.

0: bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor €2. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
9: streekt. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
11: Zijn we al!
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
14: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Dit is Joe. 6 uur, goedenavond. Dit is het nieuws op Joe. Krijg je van Alain Altena.
16: Goedenavond, Rijkswaterstaat grijpt in. Er komen extra maatregelen rond de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem. Moeten ervoor zorgen dat het aantal vrachtwagens en touringcars omlaag gaat. Die mogen er niet meer overheen omdat de brug verzwakt is. Daarom komen er nu onder andere waarschuwingsborden bij de grens. Eerder werden er al camera's bij de brug geplaatst. Inspecteurs hebben een rondje gedaan bij dijken tussen Den Haag en Rotterdam... en de droogte heeft er flink ingehakt. Er zijn bijna 200 scheuren ontdekt, 6 keer zoveel als een tijdje geleden. Over bijna 20 scheuren zijn grote zorgen... maar een spoedreparatie is nu nog niet nodig. In Griekenland is een burgemeester opgepakt voor de grote bosbrand... vorige week bij Athene. Hij heeft ook een bouwbedrijf en daar zou het mis zijn gegaan. Bij werkzaamheden aan het stroomnet zou kortsluiting zijn geweest... en daardoor zou de bosbrand zijn ontstaan. Door het vuur is er ook schade aan tientallen gebouwen. En in de haven van Amsterdam is 800 kilo cocaïne onderschept. De drugs werden gevonden in een vrachtschip uit West-Afrika. Het lag in een container met cassavemeel. De cocaïne is vernietigd, het OM onderzoekt de zaak. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang zonnig. Uiteindelijk koelt het flink af. Vannacht is het een graad of 10. Morgen is er weer veel zon bij 25 tot 28 graden.
15: Dankjewel, Alain. Dan het verkeer op Joe gemeld via Flitsmeister. Nog één lange vertraging. Dat is op de A76 te doen tussen Geleen en Keulen. Tussen Kundenberg en Duitsland. Daar is iets afgesloten. Vertraging is daar 10 minuten rond.

beste uit de 70s, 80s en 90s. The Buggles bij Joe en Video Killed, de Radio Star. Ja, ik vind het verhaal van de Fugees vind ik altijd zo inspirerend. Er is dus iemand bij de platenmaatschappij die gewoon echt heel erg goed op heeft zitten letten. De Fugees waren natuurlijk de grote belofte. Alleen, ja, ze maakten een album dat echt helemaal niets deed. Helemaal uien, helemaal niks. Kritieken waren ook niet mals. En dan kan je natuurlijk heel krampachtig erbovenop gaan zitten als platenmaatschappij. Maar er was dus iemand die zei, jongens, maak gewoon een album en doe wat je wilt. Artistieke vrijheid tot aan het dak. Nou, dat was dus echt een geweldige keuze achteraf, want die beslissing leidde tot het album The Score. Een van de best verkochte hip-hop albums aller tijden, met meer dan 22 miljoen verkochte exemplaren. Kortom, goede keuze daar. En dit is dus mijn favoriet van het album.

België. Bas die stuurt net een foto vanuit Frankrijk. Is hij onderweg naar Nederland. Na een heerlijke vakantie. Klinkt goed, Bas. Nou, dan komt hij natuurlijk via België. Veilige terugreis. En als je nou ook in de auto zit richting huis, dan heb ik misschien zometeen wel een heerlijk nummer voor je. Lekker voor met het raampje open. Seal and Crazy. Eerst Fleetwood Mac bij Joe. Dit is Don't Stop.

0: verhaal vertellen over een fotograaf die in de top 500 van de Rock'n'Roll Hall of Fame terecht kwam. En deze ga ik ook draaien. Anita Meijer. En Why Tell Me Why.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Alle dames, vliegersvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
4: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts €0,95.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa.
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3 sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Dit is Joe met Joey van der Velde.
17: Ja, je kan echt alles zeggen, maar ik zit wel echt onwijs mijn best te doen. Zometeen ga ik Boston draaien, de Cut & Crew. En

bij Joe, I Just Died in Your Arms Tonight. Wat doe jij eigenlijk na je werk of naast je werk? Klus je aan auto's, maak je meubels of zit je s'avonds lekker muziek te maken? Sommige hobby's die lopen net iets verder uit de hand. De zanger van Boston, dat is Tom Scholz. Die werkte overdag als ingenieur bij Polaroid. Maar zodra hij thuis kwam, dook hij in zijn eigen thuisstudio die hij zelf had gebouwd. Want ja, een goede baan, een goed salaris, er bleef altijd die ene droom over. En dat ging trouwens niet zonder slag of stoot, die ene droom. Hij was echt een enorme perfectionist. Hij zou 5 jaar aan dit nummer hebben gewerkt. 5 jaar? Maar dan heb je wel wat, want hij staat met dit nummer in de top 500 van de Rock'n'Roll Hall of Fame. Dus ja, die baan bij Polaroid die was op een bepaald moment echt gewoon verleden tijd. Gelukkig hebben we de foto's nog. Hebben we hem? Ja, allemaal door dit liedje. Dit is More Than a Feeling bij Joe.

bij Joe. Mezelf nogal een verzamelaar. Mijn berging die kan echt niet meer dicht van alles wat ik per se moet bewaren. Maar als ik ga tellen, dan kan ik heel ver komen, maar ik kom nooit bij 35.000 items. 35.000 items. Die liggen wel in de Bruce Springsteen Archives in de Center for American Music. Verzameling kan je vinden in New Jersey. 35.000 items. Plus, is ooit begonnen door toegewijde fans die zagen dat de waardevolle historische documenten en memorabilia soms in prullenbakken verdwijnen. Nou, en ondertussen is het zo groot geworden dat er een universiteit zich over alle spullen ontfermt. Zoveel items is de kans denk ik heel groot dat Bruce om zelf even aan de lijn hangt. Hey, hebben jullie die ene poster nog? Of dat live optreden? Of die en die opname? Eén ding weet ik zeker. De bladmuziek van dit liedje, die ligt er sowieso. Dit is My Hometown bij Joe.

Music. Ik wens je een waanzinnig weekend. Mocht je plannen buiten de deur hebben, neem zowel een zonnebrand als een paraplu mee. Dan komt het altijd goed. En Joe verzorgt natuurlijk de soundtrack zometeen om 9 uur. Alleen maar muziek uit de 90s. 80s krijg je om 8. En zo na 7 alleen maar muziek uit de 70s met onder andere deze.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
3: craving. Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
4: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
5: Ah, nee.
4: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente.

0: TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo. Dit is
7: het nu.nl nieuws van 7 uur.
8: Goedenavond. Opletten als je nog een vakantiehuisje gaat boeken, want steeds meer mensen worden opgelicht via booking.com. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de fraude helpdesk. Oplichters hacken regelmatig accounts van echte verhuurders, maar sturen dan een betaallink via een neppe website. Eenmaal op vakantie kom je er dan achter dat je nooit echt geboekt hebt. De Consumentenbond raadt daarom aan om altijd via het officiële betaalsysteem af te rekenen, de bestemming te checken via Google Maps en het liefst met een creditcard te betalen. Rijkswaterstaat neemt meer maatregelen tegen vrachtwagens die toch nog over de Merwedebrug bij Gorkum rijden. Dat is al een tijdje niet meer toegestaan omdat de staalconstructie verzwakt is. Maar het gaat nog regelmatig mis, vooral met buitenlandse vrachtwagens. Daarom komen er nu extra borden, bijvoorbeeld bij de grensovergangen en bij op- en afritten. Dan naar Griekenland, want daar is een burgemeester opgepakt voor de grote bosbrand in de hoofdstad Athene. Het heeft te maken met een bouwbedrijf van hem. Daar zou het mis zijn gegaan. Bij werkzaamheden aan het stroomnet zou kortsluiting zijn geweest en daardoor zou die bosbrand zijn ontstaan. Door het vuur is er ook schade aan tientallen gebouwen. En een bijzondere tip dan nog als je naar het strand gaat, want als je de meeuwen op afstand wil houden, dan werkt het heel goed om speelgoedoogjes mee te nemen. Je kent ze misschien wel van het knutselen. Die oogjes kunnen de vogels weghouden bij je eten, want meeuwen houden er niet van als ze aangekeken worden. Uit onderzoek blijkt dat het echt werkt. Een bakje friet werd met oogjes meer met rust gelaten dan het bakje zonder ogen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 10. Morgen wordt weer een zomerse dag met veel zon en maximaal 28 graden.

krijg je van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Ebbel.
1: Yeah!
0: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
2: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
7: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
8: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
12: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
15: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
14: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: 8 uur bij Joe. 80's at 8. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. Good times, great music. 80's at 8. Zometeen vanaf 8 uur bij Joe.
1: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid. Die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
3: Welkom bij de Verfzaak.
2: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
4: Sale in Batavia stad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outlet.

0: 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
1: De Ora autoverzekering. Nu met

0: tour.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Dit is het nu.nl nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond. Opletten als je nog een vakantiehuisje gaat boeken, want steeds meer mensen worden opgelicht via booking.com. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de Fraude Helpdesk. Oplichters hacken regelmatig accounts van echte verhuurders, maar sturen dan een betaallink via een neppe website. Eenmaal op vakantie kom je er dan achter dat je nooit echt geboekt hebt. De Consumentenbond raadt daarom aan om altijd via het officiële betaalsysteem af te rekenen, de bestemming te checken via Google Maps en het liefst met een creditcard te betalen. Verdrietig dierennieuws dan, want in een dierentuin in Limburg is een leeuw overleden. Het dier was daar nog niet zo lang. Hij was een paar weken geleden naar Nederland verhuisd vanuit Denemarken. Maar hij werd ineens ziek en knapte niet meer op. Dat vertelt de directeur van de dierentuin bij L1.
5: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven, om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
4: Waar de leeuw precies ziek door werd, is nog niet duidelijk. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Een tegenvaller voor president Trump, want de bouw van zijn balzaal in het Witte Huis loopt vertraging op. Een rechter heeft nu voor de derde keer gezegd dat de bouw gestopt moet worden, omdat het congres er geen toestemming voor heeft gegeven. En dat is wel verplicht. Trump zal er niet blij mee zijn, want die balzaal is een van zijn prestigeprojecten. En dan nog voetbal, want de Eredivisie gaat weer beginnen. Rond deze tijd gaat speelronde 1 van start. SC Cambuur trapt dan af tegen Excelsior. En dat is extra bijzonder voor Cambuur, want die club promoveerde en is nu weer terug op het hoogste niveau. Dus is de ploeg van plan om alles te geven, dat vertelt de trainer.
6: Wij moeten volle bak gaan en wij moeten er alles aan doen om die wedstrijden te winnen. En dat gaan we ook doen.
4: Morgen zijn er ook weer 4 wedstrijden in de Eredivisie. Dan komt landskampioen PSV ook weer in actie. Zij spelen tegen Fortuna Sittard. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt uiteindelijk af tot de graad of 10. Morgen wordt weer een zomerse dag met veel zon en maximaal 28 graden.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Ajua, voorheen Christian Scott en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
4: Nu bij Dirk, kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is dan voordeel.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, voor maar 1,29.
11: Hands van voordeel.
10: Aldi.
13: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
14: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de

0: zometeen vanaf 9 uur bij Joe.
1: 90's at 9.
0: Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 90.
2: Good times, great music.
0: 90's at 9. Zometeen vanaf 9 uur bij Joe.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
7: Welkom bij de Verfzaak.
6: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25.

0: jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Welkom bij
1: de webshop. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer.

0: Meer?
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark

0: auto's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Jij op vakantie?

0: direct harde klappen in zijn gezicht. Het andere slachtoffer ziet het gebeuren en grijpt in. Hoewel hij een moedige poging doet, wordt ook hij het mikpunt van agressie. Wat volgt zijn meerdere trappen, klappen en stoten tegen de hoofden van beide slachtoffers.
1: Een van hen liep daardoor een gescheurde oogkas op. Omdat de verdachten nog altijd niet gevonden zijn, heeft de politie nu herkenbare beelden gedeeld. Schapen die op een dijk staan in de kop van Noord-Holland moeten daar weg, want door de droogte is het gras daar te slecht om van te grazen. En dat is ook slecht voor de dijk nu. De schapen moeten nu noodgedwongen de stal in, en ook op andere plekken gebeurt dat steeds vaker. Er is dan bijvoorbeeld niet genoeg drinkwater of geen schaduw, en daar kunnen schapen ziek van worden. Nederland doet volgende maand mee aan een militaire oefening in Groenland. Die actie is onderdeel van de NAVO-missie om het Noordpoolgebied beter te verdedigen. Tegen bijvoorbeeld Rusland en China, maar ook tegen Amerika. Want president Trump opperde eerder om Groenland over te nemen van Denemarken. Door het gebied goed in de gaten te houden, moet dat voorkomen worden. En er is bijna geen excuus meer om niet te gaan sporten, want er zijn steeds meer fitnesscentra in het land. Op bijna 14.000 plekken kan je nu op de crosstrainer stappen. Het aanbod is daarmee ruim verdubbeld. En dat is ook niet gek, want fitness is de sport die we het meest doen. Bijna 1 op de 5 Nederlanders gaat zeker 1 keer per week naar de sportschool. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 10. Morgen wordt weer een zomerse dag met veel zon en maximaal 28 graden.

0: gratis raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Moelenmilk, the moo you can't resist.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van 489 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals A.

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's. Voor maar €1,80. I'm loving it.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.

0: Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
4: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al

0: Tour.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Dit is het nu.nl nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond. Spanje gaat grenscontroles uitvoeren bij reizigers vanuit Italië. Dat heeft de Spaanse regering aangekondigd. Het is een tegenactie voor de controles die eerder door Italië werden ingevoerd. Die doen dat nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De Spaanse grenscontroles gaan vanaf morgen in en blijven zeker een maand van kracht. De politie is op zoek naar twee verdachten die eerder dit jaar studenten hebben mishandeld. Dat gebeurde op het station Lelylaan in Amsterdam. De mannen wilden achter ze aanlopen bij de incheckpoortjes, maar dat zagen de twee studenten niet zitten. Ze gingen er tegenin, maar werden daarna flink in elkaar geslagen. Een van de slachtoffers liep daardoor een gescheurde oogkas op. Omdat de verdachten nog altijd niet gevonden zijn, heeft de politie nu herkenbare beelden gedeeld. Er zijn vannacht drones gezien bij een militaire basis bij Keulen. Dat melden in meerdere Duitse media. Het gaat om een basis waar onder andere Amerikaanse Patriot-raketten worden gerepareerd. De drones zijn meerdere keren overgevlogen. Dat is niet de eerste keer dat er deze week gedoe is met drones in Duitsland. Woensdag werd er op het vliegveld van Leipzig een drone gevonden waar explosieven in zaten. En Davina Michel gaat dit jaar opnieuw het Wilhelmus zingen voor de Grand Prix in Zandvoort. Dat deed ze 5 jaar geleden ook al eens toen de Formule 1 weer terugkwam naar Nederland. Dit keer is het de laatste race in ons land. En dus is de cirkel zo rond, zegt de organisatie. De Nederlandse Grand Prix is over 2 weken. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen wordt weer een zomerse dag met veel zon bij maximaal 28 graden.
4: Dit is het weekend van Joe.

0: nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
3: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, of jij even?
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
2: Egbert Streekt. Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus.
9: Wauw.
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
0: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hé, hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Autovakantie in Europa?

0: koopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering. Aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur.
13: Goedenavond. Er is brand uitgebroken bij een recyclingbedrijf in Rotterdam. Omwonenden worden opgeroepen om uit de rook te blijven. Die trekt met zwarte wolken naar het zuiden richting Barendrecht en Hoekse Waard. Daardoor is ook de Maastunnel in Rotterdam nu helemaal dicht. Bij het bedrijf staat bouwafval in brand. De havendienst helpt vanaf het water mee met blussen. Spanje gaat grenscontroles uitvoeren bij reizigers vanuit Italië. Dat heeft de Spaanse regering aangekondigd. Het is een tegenactie voor de controles die eerder door Italië werden ingevoerd. Die doen dat nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De Spaanse grenscontroles gaan vanaf morgen in en blijven zeker een maand van kracht. Verdrietig dierennieuws dan, want in een dierentuin in Limburg is een leeuw overleden. Het dier was daar nog niet zo lang. Hij was een paar weken geleden naar Nederland verhuisd vanuit Denemarken. Maar hij werd ineens ziek en knapte niet meer op. Betekent dat de dierentuin weer op zoek moet naar een nieuwe mannetjesleeuw voor de groep. Maar dat gaat niet zo makkelijk. Dat vertelt de directeur van de dierentuin bij L1.
14: Het is geen kwestie van een leeuw aanvinken in een bestelgids en dan komt hij deze kant op. Dat is echt zorgvuldig uitzoekwerk en kijken of er ergens een passende leeuw voor deze groep vindt.
13: En die zoektocht moeten ze dus nu weer helemaal opnieuw beginnen. En een bijzondere tip dan nog als je naar het strand gaat. Want als je de meeuwen op afstand wil houden, dan werkt het heel goed om speelgoedoogjes mee te nemen. Je kent ze misschien wel van het knutselen. Die oogjes kunnen de vogels weghouden bij je eten. Want meeuwen houden er niet van als ze aangekeken worden. Uit onderzoek blijkt dat het echt werkt. Een bakje friet met oogjes werd meer met rust gelaten dan het bakje zonder ogen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen wordt het weer een zomerse dag met veel zon en maximaal 28 graden.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja,
6: dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Daar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix. Lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
12: Hands van Voordeel.
11: Aldi.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
1: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
4: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Die flitsers met Tom bij TomTom.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
10: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Dit is jouw.
14: Het nieuws van 12 uur.
15: Goedenacht. Spanje stelt grenscontroles in voor reizigers uit Italië. En daarmee is de ruzie tussen de twee landen verder uit de hand gelopen. Aanleiding is het Spaanse Ceuta, dat vorige week vanuit Marokko werd overlopen door migranten. Italië kwam toen met grenscontroles voor alle reizigers uit Spanje. Die komt nu dus met een tegenreactie. Er woedt een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid en die zorgt voor veel overlast. In een NL-alert wordt opgeroepen om binnen te blijven, maar de brand zorgt toch voor veel bekijks. De Maastunnel is vanwege de rook in beide richtingen dicht. Het verkeer staat er daarom vast. En we blijven nog even in Rotterdam, waar daar is iemand neergestoken door een pakketbezorger. Het gaat om een uit de hand gelopen ruzie. Die ging over hoe de bezorger een pakketje had afgeleverd. Hij belde niet aan, maar gooide het pakje richting het huis en daar werd de bewoner boos om. De stekende postbezorger is opgepakt. En de internationale muziekwereld rouwt om de dood van muziekproducer William Orbit, die op 69-jarige leeftijd is overleden. Hij werkte samen met bijna alle grote artiesten. Denk aan U2, Blur, Madonna, Robbie Williams en All Saints. Orbit werd een genie genoemd en won allerlei prijzen voor zijn muziek. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Dit is het weekend van Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. De brandweer verwacht nog lange tijd bezig te zijn met het blussen van een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Er wordt vanuit het water en vanaf het land geblust om te voorkomen dat het vuur overslaat. Ook worden drones gebruikt om te zien waar de brand nog aan het smeulen is. Boeren hebben opnieuw geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Deze keer stonden ze met tientallen trekkers bij het Gelderse Echteld en lieten niemand door die de A15 op wilde. Dat zorgde voor chaos op de weg. Na 2 uur hielden ze het voor gezien. Er zijn nieuwe cijfers over mensen die de bestorming van Ceuta in Marokko niet hebben overleefd. Het gaat om zeker 140 doden. De meeste zijn verdronken. Ceuta is van Spanje en werd vorige week overlopen door tienduizenden migranten. Ze dachten dat ze daar zo door konden naar Europa. En het gaat lekker met de Nederlanders op het tennistoernooi van Montreal in Canada. Botik van de Zandschulp won na zijn stunt tegen de Rus Daniel Medvedev opnieuw. Dit keer versloeg hij een Pool. En Tellen Griekspoor is ook een ronde verder na winst op een Italiaan. Eerder stuurde hij verrassend de Duitse topper Alexander Zverev naar huis. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedenacht. Er is veel stankoverlast door een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Er komen tientallen meldingen binnen, zelfs uit Spijkenisse, dat 15 kilometer verderop ligt. Bij het bedrijf in Rotterdam vloog afgelopen avond een berg afval in brand. Het vuur is nog niet onder controle. De spanningen tussen Spanje en Italië zijn verder opgelopen. De Spanjaarden gaan grenscontroles uitvoeren voor reizigers uit Italië. Het is een tegenreactie op Italiaanse grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De ruzie draait om de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta. Een blushelikopter die een natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah aan het blussen was, is neergestort. Het is niet bekend hoe het gaat met de twee inzittenden, omdat de plek van het ongeluk niet bereikbaar is door de vuurzee. De brand in het natuurgebied ontstond door blikseminslag en woedt al meer dan een week. En hij rolt weer, de bal in de Eredivisie. Het gepromoveerde Cambuur kreeg Excelsior op bezoek en ging hard onderuit. Het werd 0-4. Excelsior is dus in elk geval voor één dag de koploper. Later dit weekend spelen de andere clubs. Landskampioen PSV speelt de komende avond bijvoorbeeld tegen Fortuna Sittard. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Overdag zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is het weekend van Joe.